Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: bent te laat.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: hier bestaat.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Wim Boer.

0: Spit was dat. En dan volg je haar benen.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze vrijdag, de 15e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Boudewijn de Groot in ons terugblik op de Drentse Doezend. En Ramse Shaffi, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Laszlo Buring. Straks hoor je de Star Sisters, maar eerst de nieuwe single voor Leon Moorman. Dit is Plattelandsgevoel.

0: werd ooit opgericht bij wijze van een grap. En toch een dik succes voor de Star Sisters.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar hebben we deze week een thema aan verbonden, namelijk Oldies. Heeft het allemaal te maken natuurlijk met gisteren Hemelvaartsdag, Oldiesdag op Radio Drenthe. En dat beduren we ook vandaag nog even op voort. En doen we vandaag met Boudewijn de Groot, een meisje van de 16. Oftewel een cover uit 1965 van Une Enfant van Charles Aznavour. Eind vorig jaar nieuw in de Drentse Doezend nummer 519. Boudewijn de Groot.
3: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

verlangen, dat met Next to Me. René Vroger die viert zijn 65e verjaardag. In het kader daarvan is een duettenproject gestart. Onder andere met deze man, Waylon.

noemen het zelf een heupwieger. René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En als je denkt van, nou, dit is het laatste wat ze samen doen. Nee hoor, later dit jaar nemen ze Winter in America samen nog een keer opnieuw op. Straks het laatste nieuws uit de regio. Maar eerst Guus Meeuwis en Vergant. En het is één nacht.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het concours hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein. En alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Camping Hoeve Zonneklaar in Vluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn de problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Coalitiepartijen Gemeentebelangen Pro en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door. En Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na verlenging met 3-1. Komende zondag maakt zijn club ook nog kans op het winnen van de Belgische landtitel. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
10: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Hey Remo!
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: gewoon een hup wieger noemen. Full House was dat en Standing on the Inside.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van oldies en evergreens. En vandaag doen we dat met Ramses Shaffy. Nou, hij leeft ook 17 jaar na zijn overleden nog steeds. Tenminste, zijn muziek. En dat zijn muziek, leven en liefde ook nog steeds door de verbeelding spreken. Dat is ook wel te zien aan de hoeveelheid aandacht die de zanger nog steeds op radio en tv krijgt. Ramses Shaffy is voor velen natuurlijk nog steeds een voorbeeld en een inspiratiebron. Nou, 5 juni aanstaande verschijnt er een zeer complete nieuwe verzamelaar van Ramses Shaffy. Op zijn best. Het is een dubbel cd, vind je uiteindelijk alle hits terug bij Zullen Doorgaan, Pastorale en Ga Zomaar Door. Ja, maar ook liedjes bijvoorbeeld die nooit groot is werden, zoals de indrukwekkende Ann en Jan, Tot in de Dood en Ik Betaal en Als ik Bang Ben en Kraanvogels. Nou, Ramses Shaffy was een echte levenskunstenaar. Hij leefde zijn leven, hij kleurde het op zijn eigen wijze in en kon het ook weer in een indrukwekkend lied bezingen. Het leven en de vreugde die daarbij komt is even vaak een thema als verdriet. En die balans is in al zijn veelzijdigheid al dan niet met zijn muze Lisbeth List, die op zijn best nog heel goed terug te vinden. Een van zijn grote hits draaien we nu hier in het uurtje Nederpop op Radio Drenthe. Ramses Shaffy, dit is Laat Me.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

rust, ik weet u, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

voor anker. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

jouw zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

2000 stonden ze 6 weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Abel was dat en onderweg. Het is tijd voor nieuwe muziek op Red Drenthe. En dat met onvervalste country rock van Drentse bodem. Laszlo Buring uit Eelde met Hit the Road. Een voorproefje op zijn tweede soloalbum.

Koelewijn. Niet met de jongste natuurlijk. En je wordt ouder papa. Dames, zijn we het eind gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste Nederpop. Tot slot, Nielson. Dit is Sexy als ik dans.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjer.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

Leuke plaatjes gemaakt in hun carrière. 17 bijvoorbeeld. Maar ook deze Fly Too High van Janice Ian. We zijn tot 12 uur mee met Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En straks gaan we het hebben over... hoe moet ik het zeggen? Hertjes die een klein beetje vreemd doen. We hebben natuurlijk ook vanochtend een mooie hond en kat van de week. En verder nog een paar leuke keuveltjes. En de leukste muziek komt voorbij. Kingston Town, UB40.

0: van Billy Ocean op Radio Rente. When the going gets tough.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is 8:08. Marita, wij kunnen het over allerlei dingen gaan hebben.
2: Ja.
0: En sommige dingen die lees je in de media. En we hadden het net ook even tijdens de muziek over. Moeten we het nu wel over gaan hebben of moeten we het niet over gaan hebben? Misschien ook wel een klein beetje. In dit geval over alles wat er dan gebeurt in de wereld en dan met name in Nederland. Ja. Ik heb het over Loosdrecht, ik heb het over Stadskanaal en alles wat er gebeurt. Maar we zijn een beetje aan het doorslaan met elkaar, toch? Of niet?
2: Nou, ik vind het een beetje eng geworden ook.
0: Ja.
2: Ja, kijk, weet je, we zijn natuurlijk in dit land heel erg van vrijheid van mening. En iedereen moet maar kunnen roepen wat hij wil.
0: En dat mag tot op zekere hoogte.
2: En dat mag ook zeker tot op een zekere hoogte. Maar toch wel een klein beetje met respect voor elkaar. En voor je omgeving en voor je medemensen. Toch ook allemaal mensen. En ik las net jou ook een heel stuk voor. Wat ik op social media allemaal tegenkom. Op bepaalde websites. En ook op bepaalde groepen op Facebook. Het is gewoon schrikken. Want mensen keren zich tegen elkaar. Er wordt gewoon uitgescholden. Je wordt voor van alles uitgemaakt. Je wordt eigenlijk nog bijna net niet gelyncht.
0: Ja, je hoeft het niet met alles eens te zijn, maar de manier waarop je dat uit. En ga je dan vervolgens, we hebben het dan over een Loosdrecht. Ik las ook een stukje op zich wel mooi, want die komen op voor de Nederlanders. Ze noemen zichzelf Defend Netherlands, dat zit in Engels. Ze hebben vlaggen die zijn gemaakt in China. Ze halen illegaal vuurwerk uit België. En ze schreeuwen ze hebben leuzen in het Duits. Ja. Maar ze zijn vervolgens inderdaad wel voor alles wat dan zogenaamd Nederlands is en hun bedreigt.
2: Ja, maar en waar kom je dan voor op? Want Nederland is toch iedereen in Nederland. Het is toch niet alleen maar wat zij denken dat Nederland is. Of ben ik nou gek? Ja.
0: Klopt. En het zijn uiteindelijk misschien maar een paar honderd mensen. Maar moeten er toch een keer een tegengeluid komen of zo?
2: Ja, je bent bijna bang om een tegengeluid te laten horen. Dat heb ik heel erg. Want zodra je zelf als tegengeluid iets zegt, dan keert die hele woedende massa, die keert zich dan tegen jou.
0: Ja, ik zag gisteren een berichtje van iemand die had dan het adres gegeven van het AZC in Loosdrecht, dat mensen daarin een bemoedigend kaartje naartoe kunnen sturen om die mensen een hart onder de riem steken.
2: Ja.
0: Nou, wat voor drek die wel niet weer over zich heen kreeg.
2: Ja. Ik heb ook gezien een echtpaar die naar naartoe is gegaan.
0: Oh ja, met chocola.
2: Met chocola. 70 repen voor 70 vluchtelingen.
0: Ja.
2: En ook die kregen weer een hoop ellende en een hoop narigheid naar hun hoofd toegeroepen. Ik denk ook dat we met elkaar gewoon erg aan het doorslaan zijn. Zondebokken zoeken, denk ik ook. Die onterecht ook worden gelabeld als zondebok. Ik bedoel, alsjeblieft, verdiep je er nou eens in.
0: Mm-hmm.
2: En roep nou gewoon niet zomaar wat. We hebben allemaal gevoel, we zijn allemaal mensen. En we worden allemaal gekwetst.
0: En luister een keer naar jezelf en niet naar een andere.
2: Ja, laat je niet zo opjutten.
0: Alles maar inderdaad opjutten. Nou, goed zo. Waarvan akte? We zouden ergens over iets anders hebben, maar...
2: Doe straks.
0: We doen dit toch maar even
2: heel goed
0: door.
2: Ja.
0: Miss Montreal nu hier op Radio Rente. Dit is Schuilen.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de Wielerbaan Assen-Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. Herkwa.nl.
3: Het is even overal veld. Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hoogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Op de A28 stond gisteravond een auto in brand. Dit gebeurde ter hoogte van Tinalo in de richting van Groningen. De auto brandde volledig uit, de brandweer kon er weinig meer aan redden. De A28 werd afgesloten en er stond enige tijd een file op de snelweg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen, PRO en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noorderveld voor de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noorderveld bouwt door. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. En Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na een verlenging met 3-1. Voor de 26-jarige keeper uit Emmen is het de eerste prijs in België. Union won de beker voor de 4e keer. Nou, komende zondag kan Scherpen ook nog een dubbel pakken, want dan speelt zijn ploeg tegen koploper Club Brugge KV in de strijd om de Belgische landstitel. Tot zover. Laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
6: De zak

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.

0: met Robert Oosting.
1: Over de klassieken gesproken. Robert is vandaag voor ons op Tjak. En hij is wel bij een heel bijzonder evenement. Ik ben echt benieuwd wat voor dingen ze daar allemaal maakt.
2: Nou, dat zullen we hier straks eens even uit de doeken doen. Het is trouwens wel godsonmogelijk om hier te komen. In Veenhuizen vanaf Assen met de auto. Dus hier nog naartoe moet deze dagen. Ga op tijd weg, want ongeveer alle wegen tussen Assen en hier liggen droed. Maar goed, ik ben er op tijd. En wij zullen het nou hebben over het evenement wat hier plaats gaat vinden dit weekend. Het heeft van alles met beeldhouden te maken. Maar niet zomaar, want dit is namelijk beeldhouden voor blind en slechtzien. En ja, dat komt natuurlijk met een aantal uitdagingen. En daar kunnen we wel eens even over hebben. Bij mij staat Joan, Trudy en Hans. Hans wordt vergezeld door een prachtige hond. Hoe heet je hond, Hans?
3: Flinke.
2: Hoe zeg je?
3: Flinke.
2: Flinke, oké. Okay. Nou, het is een kwispel al behoorlijk, dus dat giet hartstikke... Wat zeg je?
3: Hey.
2: Hey, oh, sorry. Ja, nou, de hond neemt mij niet kwalijk in ieder geval. Nee, klopt. Ik ben wat lang, dus dan start de boom op te kijken. Maar dat giet hartstikke mooi. En Trudy, ik begin maar even met je. Want ik noemde dit net per ongeluk al een festival. Maar het is geen festival, hè?
4: Het is geen festival, het is een beeldhouwweekend.
2: Ja, ja, precies. En daar wordt hier dus beeld gehouden een heel weekend lang.
4: Ja, dat klopt. Dat wordt georganiseerd door Cubus. En Cubus is een vereniging of een stichting die zich bezighoudt met toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking.
2: Yeah.
4: En één keer per jaar organiseren we een beeldhouwweekend. En dat is in Veenhuizen de laatste 11 jaar.
2: Yeah. Ja, en dat staat geloof ik nog een klein beetje onder druk, want dit wordt verkocht, deze locatie? Of?
4: Ja, dit is verkocht. Bitter en zoet is dit, hotel. Is verkocht, maar de nieuwe eigenaar heeft al aangegeven dat we volgend jaar weer welkom zijn. Dus dat is heel fijn.
2: Dat is ook een mooi nieuwsfeitje deze vrijdagmorgen. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is voor jullie ook een heugelijk nieuws dan.
4: Ja, zeker. Dus we gaan gewoon volgend jaar weer hier naartoe.
2: Ja.
4: Ja, ja,
2: nou, hartstikke mooi. En Joan, kijk ik jou in, man. Want jij doet dit voor de eerste keer, tweede keer, derde keer?
5: Dit is de tweede keer. Ik heb vorig jaar voor het eerst gedaan. Dus dat was hartstikke spannend. Want je denkt, beeld houden, hè, hoe gaat dat? Stenen enzovoort. Ja. Maar het is zo ontiegelijk goed bevallen. En ook de locatie hier is hartstikke mooi. En ik heb vorig jaar ook echt een heel mooi blad van de ginkgoboom gemaakt. Ik heb me de tandjes zitten schaven en schuren. En vooral dat schuren, jongen, dat einde, dat was verschrikkelijk. Maar als je ziet wat het heeft opgeleverd. Nou, ik was helemaal enthousiast. Dus toen ik dit jaar de kans kreeg om weer mee te doen, toen heb ik gezegd, yes! Ja. En het is zo lekker, je kan het voelen. Hè? Ik zie geen barst meer, zeg maar.
2: Echt helemaal niks? Of,
5: wel, als ik recht vooruit kijk, dan zie ik dus wel dat jij hier met die toeter voor mijn neus staat.
2: Een microfoon voor de mensen, want anders denken ze, wat hebben we er even nodig allemaal weer?
5: Oh, is dat geen Drents dan, die toeter?
2: Ja, nee, toeter. Wij zeggen al die microfoon wel, die een toeter. Ja, dat klopt.
5: Maar dat zie ik dan wel. Maar voor de rest, ik zie echt maar vanaf hier, zeg maar, de harde. Yeah. En naar rechts helemaal niets meer.
2: Dus er is heel veel giet ook op gevoel.
5: Heel veel op gevoel. En daarom is beeldhouwen ook juist ook zo fraai. Want dan kun je het allemaal aftasten. In het begin hele ruwe steen, zeg maar. En dan langzamerhand met al dat gebeitel en zo. En schuren en schaven. Ja, dan wordt het hoe langer hoe gladder.
2: De stenen die voor ons liggen. Ik weet niet of je die zien kunt. Of dat je er nog iets van met kreeg.
5: Maar... Nou, ik heb net wel eentje contour uit mogen kiezen. Ik zie daar heel... Als ik zo kijk, zie ik daar wel iets wittigs. Weet je wel, op de tafels liggen. En ik weet dat het er staat. Dus dan zie je ook vaak wat je weet. Dat zo werkt het ook weer natuurlijk. Maar daar liggen al die stenen. En dan mag je er eentje uitkiezen. Waarvan jij denkt van, nou, daar zit de vorm wel in van dat wat ik graag wil maken.
2: Heb je al enig idee waar je maken wil?
5: Yes. Ik wil heel graag een achtvorm. Maar dan een lemniscaat noem je dat. Zo'n ring van Möbius. Zo'n soort kraken.
2: Ik hoor nodig allemaal woorden waar ik nog nooit in mijn leven van.
5: Dat is een soort achtvorm. Yeah. Maar dan zit er een bepaalde kronkel in. Dus als je met je vinger er langs gaat, dan ga je ook een beetje de diepte in. Maar dan maak je wel de vorm van een acht. Een soort van racebaan.
2: Een gedraaide acht.
5: Ja, nou, hè.
2: Ja. Ja, dat is dan wie mijn werk om moeilijke dingen u te leggen. Op
5: ja, dat is echt heel... dankjewel. Dan kan ik dat voortaan ook zeggen. Als ik dadelijk aan de
2: een gedraaide
5: acht. Mag ik alsjeblieft een gedraaide acht
2: maken? Ja, precies. Alsof je een dik stuk touw hebt en je draait hem een slag.
5: Ja, zo gaat.
2: En dan komt er een kronkel in.
5: En dan komt er een kronkel in. Ja,
2: dat moet je gaan maken.
5: En dat ga ik uit die steen halen die ik heb uitgekomen.
2: Je hebt maar een weekend, hè? En als ik dit zo zie, dan zo'n steen, dan is dat een vrij massieve vorm.
5: Ja, dan kun je dat wordt echt met het zweet werken, hoor.
2: Poeh.
5: Je werkt hier helemaal de tandjes.
2: Ja, dus ik geloof
5: echt,
2: het.
5: Ja, echt. Werkweekend. Ja. Maar het is echt hartstikke leuk als je ziet wat het resultaat uiteindelijk is. Nou, dan weet je weer. En het is gewoon gezellig ook, hoor, met de mensen.
2: Dat geloof ik. Je doet het met elkaar natuurlijk.
5: Met elkaar, het is top. Ja.
2: Ja, ik kijk Hans nog eenmaal. Want Hans, zie jij nog iets of helemaal niks meer?
3: Ik zie helemaal niets.
2: Gewoon, ja, dan mag ik dat, het is niet zwart, maar

0: Gewoon niks?
1: Nee, niks. Gewoon nee. Niks.
0: Maar
1: nee,
0: dus dat, jij doet echt alles op het taast?
1: Ja, maar intussen weerhoudt me dat er natuurlijk niet van de wereld voor te stellen zoals die om me heen is.
0: Nee.
1: Maar wat we hier doen, doe je natuurlijk inderdaad met je handen.
0: Ja.
1: En dat is een beetje niet het beeld houden, maar mijn handen gebruiken om dingen te beoordelen is natuurlijk bijna mijn specialiteit, zou ik zeggen.
0: Ja, want waar de oom stormt, zeg maar, dan ben je hand juist extra gevoelig misschien wel warm voor...
1: Om dingen te bekijken, vormen in je op te nemen of in dit geval vormen te maken.
0: Mm-hmm. Ja. En heb jij al enig idee waar je maken wilt?
1: Nee, geen flauw idee. Nou, dat wil zeggen, ik heb een stuk steen van 6 kilo uitgekozen.
0: Je dacht, dus ik pak de grootste?
1: Nee, geen zins. Nee,
0: de halve Hunebert.
1: Ik heb er één op het gevoel uitgekozen.
0: Ja.
1: Of op impuls.
0: Ja.
1: En ik heb een vaag idee van een abstracte vorm die ik ga maken. Maar het zal onderweg wel, kan nog alles worden.
0: Dat is eigenlijk ook wel heel fijn, dat je nog niet weet wat het precies worden moet.
1: Ja, je kunt je laten inspireren, natuurlijk.
0: En dat kan toch niet mislukken?
1: Nee, nu nog niet.
0: Dat
1: nog
0: van,
1: niet. Maar er kan nog van alles gebeuren, natuurlijk. Ja,
0: het kan ook best wezen dat je met een vel in aan de gang gaat, dat je op een gegeven moment denkt, nee, ik ben te ver gegaan.
1: Dat hoop ik niet.
0: Dan ben je aan vel en dat wil niet meer. Dan moet je met beton aan de gang en kit en weet ik wel.
1: Nee, we hebben hier zagen, we hebben allerlei middelen om schade nog weer te herstellen. Dus het komt best van elkaar.
0: En hoeveelste keer is dat jij dit...
1: Voor mij is het de tweede keer.
0: Okay, dus het is zo goed bevallen dat je denkt, nou, ik ga dit weekend hier winnen.
1: Hartstikke leuk, inderdaad. En, dus ik kwam graag terug.
0: Ja.
1: Dat is de reden waarom ik hier ben. Maar het is natuurlijk niet alleen een kwestie van, terwijl je aan het werk bent, sta je te praten met elkaar en al werkende, er wordt heel wat afgeluld om het maar huiselijk uit te drukken.
2: Ja, door jou wel, ja.
0: Hey, je moet Joe niet van het werk afhalen, want als ik hoor wat die allemaal nog maken moet, dan...
1: Daar is ze zelf bij, natuurlijk.
0: Ja, nee, daar komt ik zal een rustig plekje opzoeken, Joe, om hier te gaan staan.
2: Ja, dat heb ik wel geprobeerd.
0: Ergens achter op velden zie je niet...
2: dan hebben ze ook geen last van mij.
0: Nee, dat is ook nog weer zo. Dat
2: maar
0: ook
2: jij,
0: zo.
2: Hans heeft vorig jaar iets heel leuks gemaakt, toch, Hans? Er was nog een heel discussie...
1: Uiteindelijk werd het een schildpad. Maar dat was ook nog even de vraag, inderdaad. Maar
0: was dat toen je begon ook het idee om een schildpad te maken? Of dacht je van,
1: dat kwam onderweg. Uiteindelijk suggereerde de vorm iets van, dat zou best dus een schildpad kunnen worden. En dat werd het. Uiteindelijk werk je dan daar naartoe.
0: Ja, oké. Niet dat je verveeld hebt en dat je dacht, het liep nog het meest op schildpad.
1: Nee, geen zins. Nee, sterker, hij staat bij mij schaamteloos in de vensterbank.
0: Dus. Dan ben je er wel trots op. Trudy, dit is een vark die hier allemaal maakt. Wordt die ook nog ergens exposeerd? Of is het gewoon puur voor de beleving van de maker dat dit weekend organiseerd wordt?
3: Dit hebben we, wat hier gemaakt wordt, dat wordt geëxposeerd aan het einde. Dus zondagmiddag maken we een opstelling. Er komen ook familieleden kijken, zeg maar. We hebben een borrel en wat hapjes en zo. Dus daar wordt verder niet geëxposeerd. Cubus heeft wel ook een groep kunstenaars. En die exposeren eens in de 2 jaar meestal in een galerie.
0: Mm-hmm.
3: Of in een museum, net wat er mogelijk is.
0: Maar begreep ik dat mensen die dit zien wilt, zeg maar, die dit nou hoort, dat die zondag kunt komen kijken? Of
3: ja,
0: is het...
3: ja, absoluut. Jullie kunnen zondag komen kijken naar de resultaten. En dan stellen we dat heel mooi op hier op het veld. En dan is het een soort feestje, eigenlijk een afscheidsfeestje, een finissage.
0: Nou, ik denk dat de meute weer is om hier eens even op aan te togen, Wim, op Veenhuizen. Dus ga op tijd weg, want hier komen, dat is lastig als je nou zien kunt of niet. Het is een onmogelijke opgave, zo'n beetje. Maar de varken die hier straks staat, het wordt prachtig.
4: Mooi zo.
0: Daarmee sluit me deze radiobijdrage af. Toog ik op Asenaan en hun mee straks weer om 12:00 in de studio.
4: Dankjewel, Robert.
5: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

één hit in de jaren 70, maar wel meteen een hele dikke. Dit was Exile and Kiss You All Over. Straks nog een uurtje Koffie en Keuvelden. Met natuurlijk onder andere weer de hond en de kat van de week. En dit is Susanna Vega en Marlene on the Wall.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider...
9: Radio A.N. Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
9: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
13: Radio AN Hunze.
12: Dit is Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
12: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: www.ansaldo.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
2: Een van de beste zangers uit de jaren 80 en 90. Vind ik dat persoonlijk, George Michael. En dat met zijn faith. Welkom terug bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Mark Ronson samen met Amy Winehouse.

0: denk van, goh, de stem van de zanger komt me enigszins bekend voor. Dat klopt inderdaad, Paul Garrick is het met Ace en How Long.
1: Wie keuvelt hier?
0: Eens even kijken, het nieuws bespreken, wat we dus eigenlijk vorige uur al van plan waren, Marita, maar we hebben het even uitgesteld om bepaalde reden. Dus, maar ik zag toch wel een bijzonder ding, dat je in, als je tegenwoordig in Frankrijk rondrijdt, dat je moet oppassen. Dan moet je natuurlijk altijd oppassen, maar in Frankrijk sowieso. En dat vooral in de Franse regio Bourgogne.
2: Ja.
0: Want daar is namelijk een hert aangetroffen. Die staat daar in de wei. En die begint dan als een gek rondjes te draaien.
2: Ja.
0: En als hij achter zijn eigen staart aan rent, dan valt hij om en ligt hij op zijn rug. Hij krabbelt weer op, gaat dan staan. En denk je van, wat gaat niet goed met de beest?
2: Nee, maar dat is niet zo. Ja, er is wel wat aan de hand. Ik wou zeggen, er is niet zoveel aan de hand. Er is wel wat aan de hand.
0: Nou.
2: Bambi is namelijk dronken.
0: Bambi.
2: Nou, las ik dit ook toen ik de Franse streek de Bourgogne las, dacht ik, oh, dat is een hele goede wijn.
0: Dat dacht ik.
2: Zal Bambi per ongeluk eventjes met een pootje in een...
0: Even een vaatje gehaald of zo.
2: Even aan de vaatje getapt hebben, maar dat is niet zo.
0: Het schijnt ieder jaar te gebeuren. In het voorjaar dan zijn ze nog op zoek naar eten. Nou, er is natuurlijk nog geen vers fruit.
2: Nee.
0: Maar er liggen wel appeltjes van het jaar ervoor liggen nog steeds her en der verspreid. En die zijn een beetje gaan fermenteren.
2: Ja.
0: En een van de bijkomende dingen die daar dan gebeurt, dat het wordt omgezet in alcohol.
2: Ja, fermentatie inderdaad, dan ontstaat de alcohol. Ja, dus dan is dat een soort van rotappeltje op de grond. Of besjes met die aan het begisten zijn. Nou, en dan gaan die bambies, die gaan daar dus van snuffelen.
0: Ja.
2: En zodra dan een het daar een beetje veel van eet, dan vertoont hij hetzelfde gedrag als iemand die een glaasje te veel op heeft.
0: Ik heb er wel eens een filmpje gezien volgens mij van olifanten die gefermenteerde dingetjes op aten. En die waren echt zo zat als een konijn. Een konijn.
2: En als een olifant omvalt, dan is het een aardbeving wat er dan ontstaat.
0: Dan gebeurt dat in dit geval.
2: Ja, nou ja, het is ook wel een beetje triest, want doordat ze zeg maar dit doen en een beetje aangeschoten dronken raken, doen die herten hele gevaarlijke dingen. Dus je moet inderdaad in het verkeer heel goed opkijken. Maar ook, ze rennen bijvoorbeeld ook gewoon dwars door etalageruiten als ze in een dorp terechtkomen. Ja, sneu ook hoor.
0: Moeten we dan een blaastest ingevoeren voor alle hetjes of zo? Is dat een idee?
2: Ja, en het is ook eigenlijk best een gezonde manier om aan je alcohol te komen, toch? Even door de fruitschaal.
0: Ik ga even bij de groenteboer langs. Ik haal even wat appeltjes op en dan spreek ik je over een maand wel weer, denk ik.
2: En dan zeg jij, doe maar even appeltjes die een beetje aan het rotten zijn. Lijkt me lekker.
0: Wat nog net kan.
2: Dus, Kik.
0: Oké, dan gaan we daar mee aan de slag. Nee, doe niet. Auto's Redding nu. En Sitting on the Dock of the Bay. Met een glaasje erbij. Heerlijk, toch? Sitting

vrijdag en zaterdag staat hij met zijn theaterprogramma in de Nieuwe Kolk. Mocht je erbij willen zijn, je kunt alleen nog maar op de wachtlijst geplaatst worden. Daniel Lewis was dat en de wind maar wijden. Het is de akoestische versie van Every Rainbow Tangerine.

0: hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein. En alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Het is 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken willen oplossen en ook worden de juiste vergunningen aangevraagd. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jarenlang ondersteunt de organisatie de regio Gerson in Oekraïne. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen zoals rollators, landbouwmachines en schoolbussen. En ook zamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor deze prijs.
7: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novoforontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
6: Aan het einde van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Coalitiepartijen Gemeentebelangen Pro en de VVD zijn het op hoofdlijnen eens over het beleid voor de gemeente Noordenveld voor de komende 4 jaar. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Noordenveld bouwt door. De partijen schrijven dat ze bewust hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin slechts een beperkt aantal opgaven concreet is uitgewerkt. En het dorp Donderen is ouder dan gedacht. Het dorp zou ontstaan zijn in 1413, maar toen de historische vereniging Oud-Donderen hier navraag nadeed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer. Maar Rob Vleesblok van de historische vereniging vindt het goed zo.
8: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
6: Ja, precies, dat vinden ze voldoende. Maar mogelijk is het dorp dus nog ouder. Nou, tot zover laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Donders,
6: ja.
5: Dankjewel, Marita. Het weer dan nu met Roland van der Zwaag.
9: Vandaag hebben de wolken de overhand. Er valt ook van tijd tot tijd een bui. En vanochtend is er een matige wind uit het zuidwesten. We hebben een enkele bui. En vanmiddag dan hebben we wat meer buien. Van tijd tot tijd valt er wat lichte regen. En dat bij een matige westelijke wind. Het wordt zo'n 12 graden vanmiddag.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: meegefloten, mag je je vinger nu opsteken. Doe maar, was dat. En Doris Day.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Beelen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ook op deze vrijdag weer paraat natuurlijk met weer een mooie hond en een kat van de week. En ja. we beginnen met de hond en ik ben wel een fan van dit ras. Uiteindelijk, een Rottweiler.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, ja, je moet ervan houden.
0: Ja.
3: En je hebt hele leuke Rottweilers.
0: Mm-hmm.
3: En je hebt iets minder leuke Rottweilers.
0: Ja, toch wel, hè? En onder welke categorie valt deze dan?
3: Maaike valt duidelijk in de wat minder leuke.
0: De wat minder leuke, oké. Okay. Dus het is wel een dingetje in dit geval.
3: Ja, ja. Het is een teef van ruim 3 jaar oud.
0: Mm-hmm.
3: En het is een hond die ook pakwerk en dergelijke in het verleden geleerd heeft. Maar er nu eigenlijk niet zoveel meer mee doet, maar ze kent het wel.
0: Ja,
3: en ze moet echt mensen kennen. Sommige mensen hier, collega's, die kunnen fantastisch met haar. Die trainen met haar.
0: Mm-hmm.
3: En dat gaat hartstikke goed. Maar er zijn er ook bij, die kunnen beter de kennel snel voorbij rennen.
0: Ja, hè? Ja, ik weet het wel, want eerder aan mijn verleden, ik heb ooit bij iemand gewerkt, de discotheek, die had ook een Rottweiler, ook een beetje een soort als waakhond, maar die heb ik vanaf pup af aan meegemaakt. En die vertrouwde mij en ik vertrouwde die hond ook, dus ik kon er heel goed mee. Maar andere collega's, inderdaad, die moesten niet bij dat beest in de buurt komen, want
3: Nee, precies. En dat is met deze ook. Ja, ze heeft echt duidelijk haar voorkeuren. Ja, en zeker vreemd in het begin. Ja, daar moet ze echt helemaal niks van weten.
0: Hmm.
3: Nee, en dan kan ze ook ontzettend wel zijn.
0: Ja.
3: Daarnaast, katten is niet zo'n goed idee. Kinderen is niet zo'n goed idee.

0: andere honden, ja, dat gaat ook niet echt samen. Mm. Dus ja, het is een voor ons zeer lastige hond.
1: Dat is een uitdaging.
0: Het mooiste zou, ja, het zou iemand moeten zijn die echt wel wat met haar gaat doen, want ze wil wel graag wat doen voor de baas.
1: Ja.
0: Maar verder ook iemand moeten zijn, ja, die een flink goed omheind terrein heeft. Wat veilig is, waar ze niet af kan. Het is geen hond voor in een woonwijk die 3 keer daags een blokje gaat wandelen.
1: Nee, dat snap ik inderdaad.
0: Absoluut.
1: Maar en dus nee. Is ook een werklustige dame, dus inderdaad, die wil ook nog wel aan de slag natuurlijk, hè?
0: Ja, ze wil graag wat voor je doen. Ze wordt nu ook getraind bij ons, met een collega is met haar bezig. Gaat hartstikke goed. Ze wordt voor de zekerheid ook wel wat training krijgt ze.
1: Mm-hmm.
0: Om te voorkomen dat het toch in de toekomst weer iets mis kan gaan. Dus ja, het is een hond met een uitdaging voor iemand die Rottweilers kent en een beetje weet hoe Rottweilers in elkaar zitten. En het liefst iemand die gewoon ja, een goed omheinde terrein of iets dergelijks heeft.
1: Ja.
0: Want als ze er loopt te waken, dan zal niemand zomaar terrein opkomen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Voordeel.
1: Nee, dat kan me inderdaad als bij voorstellen. Goed, ik ben echt benieuwd hoe dat met Maaike af gaat lopen, in dit geval. En ja, meeste honden worden natuurlijk altijd wel geplaatst, maar soms inderdaad heb je een iets grotere uitdaging dan bij een Maltesertje, zeg maar.
0: Ja, dit valt echt wel onder de uitdagingscategorie.
1: Ja.
0: En wij hopen daar hier geschikte mensen voor te vinden.
1: Ja. Oké, nou dan gaan we naar de volgende uitdaging. En dat is Fopa. Een zachtaardige oude... Ja, jullie schrijven dibbes. Wat is een dibbes?
0: Ja, oude dibbes. Dat zachtaardig. Dat is, ja, dat is ook af en toe niet helemaal waar.
1: Oké.
0: Ja, het is ook een uitdaging.
1: Ja, hè?
0: Ja, Fopa is een gekast in de kaarten van inmiddels waarschijnlijk rond de 11 jaar oud. Het is geschat, dus het kan iets jonger zijn, maar het zou ook nog iets ouder kunnen zijn.
1: Ja.
0: En het is een kat met karakter. Hij is samen met nog een stel andere katten bij de eigenaar weggehaald toen ze verwaarloosd werden en broodmager was. Inmiddels is hij weer mooi op gewicht gekomen. Alleen, het karakter is helaas niet meegegaan de goede kant op.
1: Nee.
0: Dat, hij doet zijn eigen ding. En als je te snel bij hem bent, dan blaast hij en dan heeft hij zoiets van oprotten jij. Ja, en als je rustig aandoet, dan af en toe kun je hem even aanhalen. Maar het is absoluut geen kat die op schoot wil of volop bij je komt voor aandacht.
1: Nee, gewoon lekker met rust laten en dan laat mij maar lekker mijn kat dingen doen en that's it.
0: Ja, dus het is echt in die zin een oude dibbes die gewoon een goede oude dag verdient. Bij mensen die niet te veel van hem verwachten. Mm. En waar hij lekker in het zonnetje kan zitten, genieten. Maar niet constant iets aan zijn lijf hoeft.
1: Oké, dus ook een beetje met respect behandelen. Dat vindt
0: dat
1: ook wel fijn.
0: Ja,
1: dat snap ik dan heel goed. Maar ik denk dat er ook wel weer een plek voor is. Want heel veel mensen die vinden het leuk om een kat te hebben. Misschien ook wel omdat ze misschien wat ongedierte wat er naar hebben. Maar verder geen omkijken naar willen hebben. Nou, dan is dit gewoon ideaal.
0: Ja, maar toch, dan de leeftijd is vaak degene waar mensen toch wel van schrikken. Want hij is natuurlijk niet zo jong meer.
1: Nee, en een kat van ongeveer 15, 16, dat kan toch redelijk goed, hè? Denk ik?
0: Ja. Klopt, ja.
1: Oké. Nou, ook hier ben ik benieuwd naar. Dus wij horen het allemaal wel binnenkort. Hoe komen we met jullie in contact, Alwin?
0: Dat kan telefonisch via 0593 52 32 32. En natuurlijk via onze website dierenasielbeilen.nl, waar ook de rest van de honden en katten op staan die momenteel een plekje zoeken.
1: Hartstikke goed. En voor de honden inderdaad even afspraak maken en voor de katten kun je gewoon even aanwippen.
0: Klopt helemaal.
1: Mooi zo. Hey, dankjewel. Goed weekend. Tot de volgende keer.
0: Hetzelfde.
1: Joehoe. Joehoe.

0: op Radio Drenthe en dat met Young at Heart. Marita.
1: Wim.
0: Wij kijken even naar de klok.
1: En dan zien wij...
0: dat het al mooi tegen 12 uur loopt.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Oftewel, het is klaar.
1: Hebben we nog niet eens gezegd dat het weer vrijdag is? Oh, ja. De tijd vliegt, hè?
0: Het was alweer vrijdag vandaag,
1: oh,
0: hè?
1: Oh, vliegt.
0: En het is ook alweer halverwege de maand.
1: Gaat het hard?
0: Maandag weer een keer?
1: Ja, leuk.
0: Nou, doen we dat gewoon zo. Fijn weekend. Tot slot, Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile. Mooi.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.

0: begonnen als studentenband, maar werden uiteindelijk een band van wereldformaat. R.E.M. en Losing My Religion. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat fijn dat je luistert naar deze vrijdag. Heel wat mensen zijn ook vrij vandaag. Sommige bedrijven hebben ook een verplichte vrije dag vastgesteld. Maar wij zijn hier gewoon omdat onze werk gewoon onze hobby is. Wat niet, Robert? Toch?
3: Yes, zeker weten.
0: Ja.
3: Zeker weten.
0: En vanmiddag gaan we ook even hobbyen, toch, Daaf?
4: Ja, dat gaan we doen. Ja. Inderdaad, ja.
0: Helemaal leuk. Op vrijdag weten we nooit waar we aan toe zijn, wat we gaan doen. Het lot bepaalt een beetje. Ja, en Robert bepaalt het een beetje. Want je hebt een muntje in je hand. En die is bedoeld voor de tombola. Want in de tombola liggen allemaal balletjes met plaatsnamen en gebieden en streekjes van Drenthe. En daar rolt zo meteen eentje uit. En daar gaan we naartoe vandaag.
3: Klopt, dat is wel de bedoeling.
0: Nou, ja. Wat mij betreft maar, meteen los, toch, David?
3: Ja, hè? Je hebt het over dat we niet precies weten waar we aan toe zijn. Ik wist ook niet dat de kantine dicht was, Anouk.
0: Oh, dom.
4: Oh jee.
3: Ja, en dat maakt dus dat ik geen stoet met hem heb van huis. Omdat ik dacht, ik kan hier nog wel wat halen. En dat is dus niet zo. Dus wat wij een man oproepje doet voor koffie. Doe je dat nou ook? Het is hartstikke mooi wezen als er twee sneetjes brood bij komt. Oké, de balletje zit vast. Hij is er inmiddels uit. Het is wel leuk om te vertellen. Het is een geel met rood balgie. Dat bent toevallig de lievelingskleur van David van der Spoel.
4: Klopt.
3: Ik maak hem los. We zullen hem even, alle voorzichtigheid die ik in me heb, met zo het briefje los frommen. En daar is hij op. Helemaal niks. Oh, wacht. Jawel. Ja? Oh, maar dit is leuk. Dit wordt nou al een mooie middag.
0: Wat dan?
3: Wij gaan naar Tromgeroffel. Hou je vast. Loon.
4: Loon.
0: Ja, Loon.
4: Och,
3: ja.
0: Ach.
4: Dat is een mooi dorp.
3: Kan ik bijna Loon doen vanaf hier?
4: Ja.
3: Wat weten we van Loon?
0: Uitdaging? Nee, je pakt de auto wel mee.
3: Ja,
0: even die auto, daar hebben we straks ook nog wat leuks aan, David.
4: Ja.
0: Daar komen we straks nog op terug. Loon. Ja, Loon, daar ga je naartoe vandaag. Met een opdracht, en die heb ik hier. Moet ik even weer een stapje opzij.
3: Durm jullie al een tipje doorgeven? Van de sluier te liggen?
0: Nee.
3: Meest iets, dan doen we onderweg een keuveltje. Maar er is niet zoveel onderweg.
4: Maar in,
3: als ik jou doe starten, ben ik er al bijna.
4: Ja, dat is bijna. Heb je tijd genoeg om ergens een broodje te scoren? Je hebt trouwens in Loon, het staat natuurlijk gewoon een herberg. Je kunt daar gewoon even aanschuiven.
3: De herberg van Loon.
4: Ja, precies.
3: Ja, mag geen reclame maken, maar toevallig het ding. Dus,
4: ja, kunnen we ook niks aan doen.
0: Oké. Okay. Hey. Luistert er nu iemand die woont in Loon?
3: Ja.
0: Bel dan even naar de studio. 0592-3311-88. Dan komt Robert graag even over de vloer. Voor een kop koffie en plakjes toet. Maar ook gewoon voor alle mooie verhalen rondom Loon. Ja, we willen alles weten wat daar gebeurt. Want hoe ver zal het van Assen zijn nu ongeveer?
3: Steenworp afstand.
0: Ja, echt wel.
3: Ja,
0: nou ja,
3: je
0: slingert toch de camera aan van de auto.
3: Ja, zeker. Die stiet al aan. Dus als het goed is, dan nodig je stiet nou dapper voor het gebouw. Maar dan kun je die hele reis, die ontzettend mooie reis naar Loon volgen. Langs een WMD-station, weet ik toevallig. En dan is het nog een kilometer naar bedden.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Loon, gaan we ontdekken vandaag. Jij stapt in de auto, wij slingeren de camera aan, en zodat de beelden ook te zien zijn op TV Drenthe. En dan maak je zo meteen de opdracht maar open.
3: Dat gaan we doen.
0: Oké. Woon jij nou in de omgeving van Loon? Nee, in Loon zelf. Bel dan even naar de studio. 0592 33 11 88. Dan komt Robert even langs.

0: Goedemorgen, is het zover. Bluff en zaterdag.
1: Even buurten.
0: Loon, wat lach jij nou? We gaan naar Loon vandaag. Wat is er dan,
2: David? Ik denk, heeft de Bluff een bijzonder optreden in Drenthe of zo, maar het ging over het liedje Zaterdag.
0: Zaterdag, ja, morgen, precies. Ja. Nee, voordat je weggaat, Robert, willen we je graag even iets laten zien.
3: Oh jee.
0: Want, nee, helemaal niet oh jee. Wij kregen een bericht van Erik Moorlach. Erik Moorlach heeft ooit eens een oproep gedaan in de hulplijn. Hij is groot Opjak-fan en helemaal van jouw auto. En hij wilde hem graag, ja, je kijkt me heel verbaasd aan. Hij wilde graag een miniatuur Opjak-auto maken.
3: Ja. Yeah.
0: En heeft een oproepje gedaan of mensen hem konden helpen qua verf en bestickering en zo. En het resultaat is klaar en hij wilde het graag even op TV Drenthe laten zien. Dus nu ook voor jou kunnen wij het even op TV Drenthe laten zien wat Erik Moorlach heeft gemaakt voor jou qua auto.
3: Nou, ja.
0: Hoe vind je hem?
3: Fantastisch. Ik niet van echt onderscheiden, helemaal op deze afstand. Het is dat ik de vloerbedekking eromheen zie, maar anders dan dacht ik, daar stiet hij gewoon wat dat betreft.
0: Daar is hij een paar weken mee bezig geweest.
3: Alles klopt.
0: Ja, kenteken. Ja, echt een lookalike. Kijk, dit is de echte auto die we dan laten zien.
3: Dit is dat jij het zegt, maar anders had ik niet gezien.
0: Knap werk, hè?
3: Fantastisch.
0: Ja.
3: Echt heel mooi.
0: Erik wilde hem graag even aan heel Drenthe laten zien. Nou, dat is dus bij deze gebeurd.
3: Beetje af, Erik, hou je met lustig.
0: Ja, nou, heel mooi werk. Jij stapt in de echte Opjakbak en je gaat nu onderweg naar Loon.
3: Ik hoop dat ik de goede pak, ja, dan.
0: Ja. 0592 33 11 88 als je Robert op de koffie wil.

0: buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd, ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
5: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
6: Goedemiddag. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook verzamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor de prijs.
7: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Vorontsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
6: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Kjell Scherpen heeft gisteravond met Union Sint-Gilles de Belgische voetbalbeker gewonnen. De club uit Brussel versloeg stadsgenoot RSC Anderlecht na verlenging met 3-1. Voor de 26-jarige keeper uit Emmen is het de eerste prijs in België. Union won de beker voor de vierde keer. Komende zondag kan Scherpen ook nog de dubbel pakken. Dan speelt Union tegen koploper Club Brugge in de strijd om de Belgische landstitel. En het dorp Donderen is ouder dan gedacht. Het dorp zou ontstaan zijn in 1413, maar toen de historische vereniging Oud-Donderen hier navraag naar deed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer, maar Rob Vleesbok van de historische vereniging vindt het wel goed zo.
8: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
6: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Robert zeg ik. David, dankjewel. Roland, goedemiddag.
9: Hallo.
5: Ach, al die mannen ook om me heen. Roland van der Zwaag heb ik aan de lijn.
9: Ik heb het liefst ook allemaal vrouwen om me heen. Maar goed, dat is daar gelaten.
5: Wat gaat het worden allemaal qua weer?
9: Nou ja, er werd net gezegd een voldoende. Ik weet niet of het vandaag een voldoende is. Ja, nou, eigenlijk als je de ochtendperiode pakt, ik heb wel constant een fletse zon gezien vandaag. Dus en het was vaak droog vanochtend. Dus als we die meepakken en we pakken de middag erbij, dan is de middag echt wel minder dan vanochtend. Want er gaan op meerdere plekken wat buien vallen. De buien zijn nu in de maak. Die komen de komende uur gaan die geleidelijk overschuiven. De hoogste temperatuur hebben we in Eelde gepakt. Die was bijna 12 graden. Nu gaat de temperatuur wat naar beneden. Na een bui kan het in één keer 3, 4 graden afkoelen. Want soms is een bui, kan eventjes flink even doorregenen en dan is het weer eventjes droog. Die matige westenwind die voert al die lucht aan. En nou, de oorzaak hiervan is een laag drukgebied boven de Noordzee. Die blijft toch een beetje rondtollen, maar gaat het komend weekend wegtrekken. En dan is eigenlijk bepalend een opbouwend hoge drukgebied boven Frankrijk. Die komt ergens, nou, zo dinsdag gaat die goed ontwikkelen. Via onze omgeving schuift hij dan naar het noorden. En dat bepaalt eigenlijk de windrichting. Nu hebben we een kille westelijke wind. Vanaf zondag gaat die wind draaien. Naar naar het zuiden. En daarmee komt dan die mildere lucht stapsgewijs komt die dan binnen. En dat stapsgewijs gaat eigenlijk in golven. Oftewel, dat zijn warmtefronten die overkomen en die nemen dan die subtropische lucht vanuit het zuiden mee. Maar goed, dat gaat wel gepaard met af en toe wat neerslag. En nou, vandaag valt die neerslag dus in de vorm van een paar buien. Temperaturen die gaan dus naar beneden. Komende nacht, komende avond ook van tijd tot tijd een bui. En uiteindelijk een temperatuur, nou, gemiddeld zo rond de 5 graden. Maar er zullen plekken zijn waarbij het zelfs nog even wat kou wordt.
5: En van het weekend wordt het een beetje droger?
9: Ja, nou, morgen is denk ik de beste dag van het weekend. Omdat er morgen van tijd tot tijd zonneschijn is. Dan zijn er meer Hollandse stapelwolken. Waarvan een enkele uit gaat groeien tot een bui. Maar er zijn er tussendoor ook lange droge perioden. En met iets meer zon, 13 graden. Nou, vooruit. Kan het even wat beter dan vandaag. En zondag starten we ook prima. Als je zegt van ik wil graag eventjes droog naar de kerk. Of ik wil droog boodschapjes doen. Of ik wil droog eventjes mijn hond uitlaten. Zou ik dan 's ochtends doen? 'S Ochtends laat de zon zich nog even zien. Dan wordt het bewolkt. De temperatuur gaat stijgen. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dus de temperatuur gaat al omhoog. Maar 's middags dan heb je de paraplu weer nodig. Dan komt er weer wat regen. Maar goed, dus pak je moment.
5: Ja. Oké, doen we. Ronald, mooi weekend. Dank je wel. Hoi. Robert is onderweg naar Loon. En wil jij zien waar hij rijdt? Dan moet je even TV Drenthe aandrukken. Want hij heeft de camera bij zich.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Oh.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: Even buurten.
0: Het is ook super dichtbij, hè, David. Lo.
2: Ja, een kippeneitje. Ja.
0: We hebben Robert gevolgd via TV Drenthe. Want je kan ook meekijken waar hij rijdt. Hartstikke mooi dorp is die ingereden. En je staat inmiddels al op het brinkje, geloof ik, hè, Robert?
3: Ja, klopt. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunnen mij ook, geloof ik, zien staan hier in Loon op het brinkje. Ja, het is inderdaad maar een heel klein stukje rieten. En ik geloof, er komt nou een brommer voorbij. Zwaar opgevoerd. Riet hij met 130 ongeveer door de straat. En het kan ook zo'n lens vervormbaar van de camera, dus het kan ook anders liggen. Maar we kunnen hier wel in een klein stukje over de brink lopen. Er zit daar een groepje mensen te schoelen voor de regen. Het regent niet, maar misschien mensen er gaan zitten toen dat nog wel het geval was. Mooi! Ja, het is een goed lachse vrouw in een Volkswagenbus. Ik weet niet, het is hier nou al een gekkenhuis. En we bent er nog maar een minuut. Ja, weer een die zwaait. Hartstikke mooi, we zullen hier eens even kijken. Mooi! Ik zal even vragen of ze stoord worden wilt. Mogen jullie even wat vragen? Ja, nou, ik kom er direct maar eens even aan. Want je zit hier zo mooi op een bankje. Ik kom er zo even tussenin zitten. Mag dat? Oh, weet jullie waar iemand fietsen? Nog?
4: Iemand fietsen, ja. We zijn in de weekend in Zeegse.
3: Oh, kijk. Dan kom je weg.
4: Nee, Luzen.
3: Ah.
4: Weer worden leeg?
3: Ja, mijn oma komt al weg.
4: Oh, nou,
3: Den Hulst.
4: Den Hulst, nou, je. De wereld is klein.
3: Aan het kanaal. Dus daar kunnen we van familie mee nou deur praten.
4: Ja, maar. Nou, hoe heet die nou?
3: Oosting. Maar ja, zij heet Van Duren.
4: Oh ja, dus.
3: Okay. Ja, is dat een bekende naam daar? Of, wat zeg je?
5: Van Duren kennen we wel.
3: Ja, is dat zo? En je zegt dat om wiezen dat ik me zorgen maken moet.
5: Nee, ik moet geen zorgen maken. Nee. Nee,
3: oh, nee, dat doe ik daar niet. Maar je bent hier in neerstreken onder de boom omdat het regende. Of omdat je in bank
6: is. Ik
3: was
6: een
3: broodje. Oh, lekker.
6: Ja, dat kan lekker weer.
3: Ja, tenminste, dat denk ik. Nou, dat eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik wel een klein beetje jonger heb. Maar ik heb, dat is heel mooi aanbeurd. Maar ik heb aanzak dat Geert nam. Ik heb onderweg een appeltaartkraampje zien staan aan de weg.
4: Hier, dan moet je daar nog weer.
3: Dat bedoel ik.
4: Waar is dat dan?
3: Nou, 100 meter die kant op.
4: Okay.
3: Dus jullie moeten recht durven. Waar giet de weg de route op aan?
4: Ja, Assen en dan weer terug naar Zeegse.
3: Oké, okay, ja, nou ja, dat is maar een klein stukje natuurlijk.
4: Ja, 52 kilometer, hoezo een klein stukje?
3: Nou, je hebt elektrische fietsen, allemaal grote motoren erop. Dat giet je, je hoeft niks meer te doen. In je trappen en dan gooi je in. Of valt het meer? Tegen. Ja, dat valt het. Ja, valt
4: het
3: nee, de ondersteuning kun je natuurlijk ook instellen, hè, bepaalde.
4: Ja,
3: ja. Ja, hè, je hebt hem. Ja, je lijkt me ook wel een sportief type toe. Je hebt hem ook maar, of bijna u staan zeker.
5: Bijna u.
3: Ja, ja. Nou, ik weet niet wat de middag allemaal giet brengt, maar ik heb nog een opdracht die moet ik openmaken. Ja, daar doen jullie verder niks meer hoor, maar dat... Ja, want jullie kunnen wel hem checken dat de envelop zit dicht, hè? Ja. Ik heb nog niet... Dan maak ik hem even los. Ja, precies. Want dat is voor mij ook een raadsel. Nou, daar komt er.
5: Je bent ook beter. Ben ook beter maken?
3: Gert, ik heb de cameraman.
5: Dat is de cameraman.
3: Ja, dat is de cameraman.
5: Cameraman.
3: Ja, dat is ook een vak apart, hoor. Wat zei je?
5: Vroeger leurt een grote toeter op. Maar nou, kijk, je hebt nou een grote kleine...
3: telefoontje.
5: Maar wat is de opdracht?
3: Ik zal hem voorlezen, maar je praat al door mee in. Dus ik kom er niet aan toe. Ik kom er niet tussen. Nee, dat is flauw. Oké, komt-ie. Het WK Sjoelen wordt deze dagen georganiseerd in onze provincie. Opdracht, zoek iemand met een sjoelbak en ga een potje sjoelen. Je hebt geen in de fietstas zitten, denk ik. Maar. Nee, geen sjoelbak bij je. Nou, dat is... Nou ja, dan moeten we... Nee, leuzen, dat is ook nogal wat.

0: Nou, mochten jullie hier nog ergens een shoebak voorbij zien komen, dan hol ik mee warm aanbevuld. Ja. Maar goed, als er nog mensen zitten lusten. Wat zie je?
1: We hebben nog geen energie.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat leek je ook niet op.
2: Ziet u dat? Oh, dit is een tof.
0: Het liep wel een shoebak, ja. Hij daar in de zo kijkt, ja. Met een paar poten eronder. Maar nou, wij gaan in ieder geval ons uiterste best doen, Anouk en David, om een shoebak te vinden. Als er dus nog leuk bent, die loon, die lusten en die denkt, wij hebben een shoebak en wij willen van een potje shoe in die hosting, bel me naar de studio en dan komen we de forra.
3: Hartstikke goed. 0592-33-11-88. Wie heeft er een shoebak in loon? Kom maar door.
4: Anouk in de middag.
5: Even buurten.
4: Radio Drenthe.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Stevie Wonder op Radio Drenthe. You are the sunshine of my life.
1: Even buurten.
0: Loon. Robert heeft zich al gemeld vanuit Loon. Ja, want dat is hier, wat is het, 3, 4, 5 kilometer vanaf Assen?
2: Ja, nou ja, het hangt een beetje vanaf waar je staat in Assen. Als je in, aan de rand van Marsdijk staat, dan is het 200 meter.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is...
0: van de studio, ja, dat is binnen 10 minuten te doen.
2: Ja, heel dichtbij.
0: Dus hij heeft zich al gemeld vanaf de Brink. Daar kwam hij wat fietsers tegen in Loon. Hij is de hele middag in Loon. Vind je het leuk om met Robert te praten en woon je in Loon? Laat ons dat even weten. Dan regelen we een afspraak op of spreek Robert gewoon aan. Hè. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, en zeker als je een shoelbak hebt, want dat is natuurlijk de opdracht die hij heeft. Hè?
0: Ja, ja, ja. Hij moet, omdat het WK Sjoelen georganiseerd wordt deze dagen hier bij ons in de provincie. Het is net begonnen in Zwartemeer. Waarbij de finale live uitgezonden wordt op TV Drenthe. Komende zaterdag, is dat uit mijn hoofd, of zondag? Zaterdag geloof ik, hè?
2: Zaterdag, ja.
0: Ja, de grote finale. Maar goed, we hebben gewoon een WK hier bij ons in de provincie lopen nu. Het WK Sjoelen. Wij dachten, ja, volgens mij heeft iedereen wel een shoelbak in huis.
2: Ja.
0: In ieder geval wel veel mensen.
2: Ja.
0: Dus hoe leuk is het niet? Robert was gisteren even bij op het land. Goed, waar ze al die bakken hadden klaarstaan, waar het gehouden wordt. De echte professionele shoelers. En hoe leuk is het niet om nu even te laten shoelen, als het lukt. Dus mocht je in Loon wonen, trek je Robert even aan zijn jasje. Cameraman Gert is er ook bij. En anders bel even naar de studio 0592-3311-88. Wat weten wij van Loon, David?
2: Ja, nou, dan gaan we natuurlijk even de Wikipedia-pagina van Loon bekijken. En Loon, je verbaast je er niet over, maar dat is afgeleid van het woordje lo, wat natuurlijk bos betekent.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is ook niet zo gek dat daar veel bomen staan. Het is echt een S-dorpje, een typisch Drents S-dorpje, zegt Wiggy. Hartstikke mooi. Het staat al wel lang, want de eerste vermelding van Loon komt uit de 12e eeuw, uit 1160. Daar wordt Loon nog geschreven als Lom.
0: Oh.
2: Met één O.
0: Met één, ja.
2: Ja, en dat hoorde toen bij de abdij van Werden. Die had daar een stukje land. En dat staat ergens in een heel oud documentje. Is het de eerste vermelding van Loon. Dus dat is wel aardig. Wat we ook altijd doen, is natuurlijk eventjes kijken naar het laatste nieuws uit Loon. Hè?
0: Ja.
2: Nou, dat is ook leuk. We hebben een prachtige zoekfunctie op de website. Kun je Loon invullen. En dan zie ik dat nieuwe stakingen bij Envelier definitief van de baan. Want medewerkers krijgen meer Loon, inderdaad. Sorry, dat is een beetje
0: flauw. Flabam.
2: Nee, de echte vermelding van Loon, dat is ook wel mooi trouwens. En in december hadden wij een prachtige rubriek. Collega Madelon die heeft toen allemaal mooie liefdesverhalen geschreven van mensen uit Drenthe die in het buitenland zijn gewonnen vanwege de liefde. En een van die Drenthe die is verhuisd naar het buitenland, naar Malawi, is Eva van 31 uit Loon. Zij woont daar nu met haar grote liefde. Dus dat is een mooi verhaal om nog eens terug te lezen op onze website.
0: Leuk. Loon is natuurlijk klein. Ik geloof dat er nog geen 300 inwoners wonen. Maar mocht jij nu luisteren en er toch wonen, trek Robert even aan zijn jasje. Hij staat momenteel op de Brink nog steeds, zie ik. Want op TV Drenthe zie je de beelden erbij vanuit Loon. Dus schiet hem even aan en anders bel naar de studio 059.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markesoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markesoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: The Mulberries and Handle with Care.
1: Even buurten.
0: We zijn in Loon vanmiddag, daar gaan we even buurten. En Robert krijgt ook altijd een opdracht mee. En dat was in het kader van het WK Schule dat deze dagen georganiseerd wordt bij ons in de provincie. Zoek iemand in Loon met een schoenbak. Is het jou dat gelukt, Robert? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat is in die zin niet, want ik heb niemand gevonden, zijn meegevonden. De radiobijdrage was net nog niet klaar, of er kwamen al twee jongens en boeten vanuit de herbergloon en die zeiden, jij zoekt een schoenbak. Ik zeg, nou, je had geen beter moment kunnen treffen, want dat is inderdaad waar, ik zoek een schoenbak. Nou, zoek dat jij zult vinden in Loon. En we staan hier nu in de herberg van Loon bij twee heren, Michael en Jonathan. De schoenbak staat op tafel, de bak die is zo glad als een ekkel. En ja, niets stiet ons meer in de weg om een potje te sjoelen. Michael, ik begin met jou, want hoe goed is jouw sjoelcapaciteit?
3: Nou, ik ben er helemaal niet zo zeker van of ik kan sjoelen. Het is heel lang geleden,
2: ja.
3: Maar misschien kom ik wel achter een verborgen talent vandaag. Dus,
2: ja, precies. Nou, je weet het niet. Ik heb net even geprobeerd. Het is in ieder geval niet mijn talent, dat is duidelijk. Maar ja, ik zal zeggen, probeer het maar eens even.
3: Dus ik zou het even proberen.
2: Ja. Jij sjoelde net op ongeveer hetzelfde niveau als ik, Jonathan.
4: Ja.
2: Je ging ook voor geen meter.
4: Nee, niet helemaal.
2: Nee. Maar je hebt wel eens eerder gesjoeld?
4: Ik heb zeker wel eens eerder gesjoeld. Ja, bij oma.
3: Oh, in één keer.
2: Ja, doe maar gewoon, jongen. Ik weet het ook niet. Ik moet eerlijk bekennen dat het WK, wat op dit moment aan de gang is in Zwarte Meer, waar de wereldtop, de absolute wereldtop van de sjoelcultuur loopt, zeg maar. Die zullen de regels ongetwijfeld kennen. Ik hoorde al iets met 140 punten. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Als je sjoelt, dan was dat eigenlijk altijd bij oma en oma met de kerstdagen. Dan kwam de sjoelbak uit de meterkast en dan hoppakee, dan ging het aan.
4: Dan gewoon een potje sjoel.
2: Precies.
4: Met iedereen.
2: Zo ging dat.
4: Zo ging dat.
2: Dat was ook de moment dat jij vroeger gesjoeld hebt.
4: Zeker, zeker. Ja. Kerstmarkt.
2: Ja, exact.
4: Ja.
2: Pasen.
4: Pasen.
2: Van die moment dat het daar stil viel, dat je denkt, nou, wat moeten we doen? We pakken een sjoelbak.
4: Pak een sjoelbak, er maar in bij.
2: Ja. Ik vind, Michael, dat het niet heel goed gaat.
3: Nee, ik ben er ook van overtuigd dat het er niet gaat worden eigenlijk. Maar, nee.
2: Nou, je gaat nou een 2-2 inkiezen. Oh, een aantal punten. Ja, die telt. We hebben ook geleerd dat je het vingertje even zo erlangs, dat niet mag. Dat wat erin zit, zit erin. En wat er niet in zit, ze vliegen de bakkel uit. Zo hard giet het. Ja, dit. Ik kan hier uren naar kijken. Maar, en dat zal ook wel moeten. Want als wij hier een winnaar uit moeten kiezen, zeg maar, dan wordt het nogal wat. Nou, dan moeten de brikken, geloof ik, terug. Die er niet in bent, hè?
3: Dat denk ik.
2: Tenminste, ik werkelijk waar, ik heb geen idee.
0: Nou, Robert.
2: Ik ben die de sjoelregels beter kent dan wij. Oh, ja,
0: wij hebben op onze socials, daar heeft Thomas een filmpje gemaakt. En daarin heeft hij allemaal keurig uitgelegd wat de echte regels zijn van het sjoelen. Dus zoals wat jullie nu doen, dat stapelen op dat balkje, dat mag bijvoorbeeld helemaal niet. Die sjoelbrikken die moeten ernaast staan. En zo heeft Thomas dat op onze socials, rtvdrenthe.nl, allemaal keurig uitgelegd.
2: Ja, maar ik denk ook dat de beroepsjoelers de sjoelbak niet in de meterkast opbergen. Ik heb gisteren contact gehad met Erik Mens, de voorzitter van de Brikkenmakers. Die heeft mij ook uitgelegd wat de echte wedstrijdbak bent, waar die van maakt bent. Dat er een bepaald middel, in dit geval aardappelzetmiddel, de bak strooit wordt met grote zoutbussen om die bak maar wat gladder te maken. Ja, dat zijn allemaal dingen, daar hebben we helemaal geen weet van. Dus het niveau wat doorhaalt, want is wat er meer, ja, daar kunnen wij alleen maar van drummen hier. Maar goed, Jonathan, die is aan zet. Die ging nou een paar brikken proberen erin te mikken.
4: De brikkenmikkers.
2: De brikkenmikkers. Oeh, bijna in de drie. Ja, in één keer. Zonder dat hij de kantjes raakte. En er weer één in. Het giet qua punt nog niet geweldig. Ja, nou, dit giet al een stuk beter dan net.
4: Net was een oefening.
2: Je hebt even een repetitie nodig, Jonathan. En nou, ja, het giet nou echt vloeiend.
4: Ja, vloeiend is wel groot gezegd, hè?
2: Ja. Maar het is ook geen wedstrijdbak, hè, die jij eigenlijk gewend bent.
4: Precies.
2: Nee, precies. Jij bent normaal met een beter materiaal.
4: Ik ben nou in mijn amateurspotje.
2: Ja, precies. Dat ligt ook aan de bak en aan de prik. Het is ook allemaal, wat is dit, gewoon Eikenholt. Je moet echt Karel Eikenholt hebben of pakhouder, weet ik waar die ding van gemaakt bent. Maar, nou, ik vind het ongelooflijk goed gaan.
4: Het gaat wel beter dan verwacht, ja.
2: Ja, ik zal mij aanmelden. Misschien kun je nog meedoen in Zwartemeer dit weekend.
4: Reservespeler.
2: Ja, dus mochten ze in Zwartemeer met lusten. Als je nog één nodig hebt, omdat er één uvan is. Jonathan die stelt zich beschikbaar hier bij Disse van nu de Herbergloon. Met het wereldkampioenschap met doen. 15 landen doet mee, geloof ik. Dus ja, de absolute wereldtop die loopt daar rond. Wij bent en morgen ook natuurlijk een groot deel van de dag bij hem de verslag van te doen. Maar wij knooien hier nog even rustig verder, Michael, want ik geloof dat jij weer aan de beurt bent.
3: Ja, dat denk ik wel, maar ga jij niet zoelen.
2: Ja, oh ja, god, ik zal het nog even... ja, nou, dan maak ik het even af.
0: Hey Robert, en bij deze...
2: Schuif ons er maar uit.
0: Applaus vanuit de studio, ja, want je hebt je opdracht al gehaald, hè?
2: Daar gaat hij. Ja, zeker. Dan komt hij. Hoppakee, eruit. En... Ja, ik heb ook handicap, maar ik heb een tas met een zender op de rug hangen. En oh, nou, ik heb er nog geen één in. Ik weet precies het middenschotje wel te raken. Elke keer via de rand. Ja, de eerste zit erin. In de één. Dan ga ik even via die rand. Nee, het lukt mij niet. Ik heb nog 5 breken. En de score staat nog steeds op 1 punt. En dat ligt voorlopig. Ja, nou, de 3 misschien. Nee, nog de laatste 2. Proberen. Ja, die ene telt eigenlijk net niet, hè, maar dan moet er helemaal onder de deur. 1 punt blijf ik op steken. Ja. Dus de winnaar is Jonathan, Michael is derde. En ik ben trots Lesters. Maar goed, de kwaliteit, dat kun je dit weekend vinden, is wat meer. Mij hoor je straks weer, want ik ga nog eens even achter die appeltaart.
0: Hartstikke goed.

rustig hoorden we hem ook veelvuldig. Op onze oldiesdag, waarbij we alleen maar muziek uit de jaren 50, 60... en een beetje uit de jaren 70 draaiden. Elvis Presley en Viva Las Vegas. En deze dame komt van origine uit Assen, woont momenteel in Ter Apel. Kirsten Alting heet ze.

Dit is Harlem van Aretha Franklin. Bijna half twee alweer. David van der Spoel zit er al klaar voor, een praatje zo bij. Al het nieuws uit de provincie vind je op de website rtvdrenthe.nl. En David praat je zo bij over wat er vanochtend is gebeurd op de N34. Die weg was tijdelijk afgesloten, maar wat was er gebeurd? Hoor je zo meteen.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Hoofd 2, het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Camping Hoeve Zonneklaar in Fluitenberg krijgt mogelijk een dwangsom van de gemeente Hogeveen. Volgens de gemeente zijn er problemen rondom de horecaactiviteiten, zaalverhuur, de ijsmakerij en vaste bewoning van een chalet. Ook liggen er leidingen op het terrein zonder vergunning. Als de problemen niet op tijd worden opgelost, kan het bedrijf een geldboete krijgen. De eigenaren van de camping hebben aangegeven dat ze de zaken graag willen oplossen. Op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend een lange file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk uit een auto of van een aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. En hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook verzamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor deze prijs.
8: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Voronsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
7: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook op de app.
9: David, dank je. Roland van der Zwaag met het weer.
10: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen, andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperatuur zo rond de 5 graden.
11: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawasheer.nl.

0: Even buurten.
1: Nee, dat doen we ook niet. We kijken vooruit. We kijken naar loon. Want Robert zit in de auto en staat voor het bordje van loon om binnen te rijden en onze volledige tour te geven door loon. En Robert?
2: Hoi, ja, nou, dat was ik eigenlijk van plan, maar as we speak, jij doet de schroef op. Hoi, komen er twee dames aan rennen. Dat gebeurt mij nooit. Dus dat is even goed om... Ik stap de auto even en ik loop even naar ze toe, want dit is wel even wat bijzonders. Ze begon direct al te lachen. Ja, dan moet ik naar jullie toe komen, dan moet ik over het sloot. Oh, die ziet terug, dat lukt. Oh, ja, dit giet hartstikke goed. Jullie kwamen er zo hard aan rennen, ik denk, wat gebeurt er?
3: Ja,
4: ik vond het grappig.
2: Dat ik hier stond met de auto.
4: Ja, vonden we heel cool.
2: Ja, hè? Wat dacht je, wat gebeurt er in ons dorp?
4: Ja, want normaal gebeurt hier helemaal niks.
2: Nee, hè?
4: Nee.
2: Nee, want wat is loon voor een dorp? Kom maar even een stap dichterbij, want anders zit ik met mijn tegen de stroomdraad. Maar wat nou, ja, de mensen kunnen het niet zien, maar onderscheiden door een stad of ziet hier geen stroom op?
4: Jawel. Nee,
2: jawel. Ja, wel? Niet?
4: Test het uit.
2: Ja, dit is hem. Durven we dat? Ik denk als ik dit nou vastpak met een microfoon in de hand, dan valt de zender u. Dus laat ik dat maar niet doen. Maar jullie woont hier alle twee in loon?
3: Ik woon hier.
2: Jij woont hier?
3: Ja. Nee.
2: Met plezier of
3: ja,
2: denk je van
3: plezier.
2: Nou?
3: Met plezier. Met plezier.
2: En doet jullie ook aan iets van Peerdrien? Want dit weiland leek mij een perenweiland.
3: We hebben net gereden.
5: Daar staat haar paard.
3: We hebben net gereden.
2: En toen zag je mij, toen dacht je, nou, dan moet maar eens even kijken wat daar allemaal aan de hand is.
3: Ja.
2: Nou, ik ben hier dus... Wat zei je?
4: We hadden net een paar teruggebracht. We waren net klaar met rijden.
2: Ah, nou, ik wou eigenlijk net een tour geven, de loon. En toen kwamen jullie eraan. Dus. Ja. Want wat zijn nou echt dingen waarvan je zegt, als je loon wil meemaken, dan moet je dat sowieso...

0: En verder?
1: Leolo natuurlijk. Leolo. Ja.
2: Voetbal. Mooi voetbalveld.
0: Voetbalclub.
2: Ja. Ja. De Brink, dat is gewoon een hele gezellige plaats en zo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ook wel drak, geloof ik. Tenminste, ondanks dat het best wel slecht weer is, is het af en aan met fietsers en auto's en motorrijders.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Wat we zeggen, dat is echt het allerleukste van Loon. En dat hoeft helemaal niet een ingewikkeld, spectaculair iets te zijn, maar dat je denkt, nou, daar denk ik toch, dan giet me een hart sneller klappen als ik daaraan denk.
2: Hunebed, kan je op klimmen?
1: Nee.
0: Hé, hey, dat mag niet, hè?
1: Nee.
0: Als het Hunebed staat om dat hoort.
1: De dieren hier. Dat is echt leuk. Ja. Als je in Loon komt, moet je echt gewoon even bij elk dier even aaien. Gewoon even langs de dieren gaan.
0: Ja. En weet je wat mij ook afvalt? Dat hier overal aan de weg kraampje staat met negotie, met handelswaren, appeltaart. En... Ja. Kennen jullie de mevrouw of de meneer? Ja, hier ook? Zeg
1: ja, eieren. Echt even langs gaan.
0: Nou, wie weet doe ik dat. Maar de mevrouw van de appeltaart, of meneer, dat kan natuurlijk ook. Kennen jullie die ook?
2: Ja.
0: Ja, dan moet je daar nog even naartoe misschien.
2: Ja, je kan zo aanbellen.
0: Is dat een aardige mevrouw of meneer?
2: Ja, hele aardige vrouw.
0: Ik durf niet zomaar bij iedereen het erf op, maar
2: nou, dat kan ik wel doen.
1: Ga je lekker bij ons het erf op. Blijf eieren kopen.
0: Eieren kopen.
1: Koop van onze eigen kip, hè? Naar haar kippen.
0: Ja, nou zetten jullie mij voor het blokje zo op de radio natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, we gaan eens even zien waar de rest van de middag in ieder geval gaat brengen, Anouk. Er is in ieder geval genoeg handelswaar te krijgen hier in Loon. Waar een klein dorpje met 350 inwoners al niet groot in wezen kan. Want volgens mij zijn er wel 200 kraampjes aan de weg. Dus we zullen eens even een toertje de dorp heen doen wat hier allemaal te koop is. In ieder geval eieren. Dat is,
1: dat is één ding.
0: Echte eieren naast de herberg van Loon. Dus we zullen eens even kijken. Het wordt nog een doldwaarse middag. Dat heb ik wel in de gaten.
3: Helemaal goed. Stap jij zo in de auto en dan volgen we je. Tot zo.

0: buurten droom jij over mij vannacht?
1: Even buurten.
0: Robert op zoek naar appeltaart in Loon. Heb je al wat gevonden, Robert?
2: Nou, ik kom hier niet weg. Ik heb de auto dus even geparkeerd net buiten het bord van Loon. En de twee wichten, die ben er inmiddels weer met het peert nou tussen hun beiden in. En er staat ook een man, die giet met een weidesleven in de ronde. Het is een prachtige tinker met, toch? Ja, ik word er helemaal met prachtige vlechtjes in. Maar we zullen nou toch echt even met die tour beginnen. Dus misschien zie ik jullie straks nog wel aan de andere kant. Ja, tot. Yo, toeg. Nou, dat hij dan toch allemaal zo'n klein dorpje als Loon, waarvan je ook waarschijnlijk denkt dat er niet zo heel veel gebeurt. Niets is minder waar eigenlijk. Er gebeurt een heleboel. En we rijden nu het dorp in via de Lonerbroekweg. Er komt een grote trekker aan, maar als het goed is hebben wij daar geen last van. Het hobbelt wat, want het bent allemaal klinkerstraatjes. En ik vertelde het net al een klein beetje toen ik mijn tour die de dorp heen meuk. Vul het mij direct op dat overal aan de weg handelswaar stiet. En ja, meer dan gemiddeld eigenlijk. En dat is wel heel bijzonder. De wichten waar ik net mee preu, die hand al over dat zij eieren aan de weg verkochten. Nou, en hier aan de rechterkant van mij een hele stand met allemaal bloemen en planten en stekjes uit eigen tuin. Nou, dan rijden we hem deur. En dan komen wij. Dat is een brievenbus waar ik nou zie. Ik dacht dat is ook een kraampje wordt verkocht. Maar een hele grote brievenbus. Dan rijden we hem deur weer een stukje. En dan komen we bij de appeltaartkraam uit. Waar ik daar al vier radiobijdragers lang over heb. Het begint behoorlijk op reclame te liegen. Dat is het niet, overigens. Want het valt mij gewoon echt op bij de Loon heen komt. Dat hier al jaren aan de weg appeltaart verkocht wordt. En nu aan de rechterkant van mij kun je dat zien. Dus ik zal proberen straks nog een bijdrage te maken door de vrouw daarachter. Het is een vrouw, geloof ik. En de wichter die me net aanspraken vertelt. En dan kijken we hier even. Nou, daar staat een grote bord met schoonheidssalon. Ja, nou ja, dat wordt dan niet echt aan de weg verkocht. Maar wel een bord aan de kant van de weg. En daar rijden we weer een stukje deur. Dus ook iemand die een kind gekregen heeft. Pleun heeft ze met een roze kinderwagen in de veurtuin. Ja, dat denk ik wel dorpsfeest, alleen dan zonder feest. Daar komen nou het brinkje op van Loon. Het is allemaal niet zo heel groot hier, dus je bent zo van de ene op de andere plek. Dan gaan we hier linksaf voor de bekende, inmiddels wel bekende herberg. En ja, dan staat daar ook alweer een kraampje aan de weg. Een wit tabernakel, staketsel, zo je wilt. Er staat in vogeltaarten. Nou aan de rechterkant te zien van de mensen die de beeld bij hem staan. Dat wordt hier dus verpand. Vogeltaarten. En dan rijden we even weer een stukje deur over de brink. En dan hier aan de rechterkant nog een kraampje met eieren. Het is werkelijk waar of ze elkaar helemaal gek maakt. En ik zie daar in de vet al. Ja, ik weet niet hoeveel type nog hebt aan de hoek. Maar alweer een kast met. Joost mag weten wat daarin staat. Ook weer allemaal negotie. Nou, ik heb werkelijk wel nog nooit zo'n handelsgeest metmaakt in zo'n klein Drents derby. Dat is net of dat elkaar allemaal aansteekt hier in Loon. Ik ben ook wel nieuwsgierig. We kunnen er toch nog even hebben.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel. Want er is natuurlijk ook geen winkel. Je moet echt naar Assen, wil je. Al je ruiven krijgen.
2: Al geen winkel, maar je vogeltaart of appeltaart wil. Dus voor vogels of voor mensen. Dan ziet een mevrouw toevallig daar. Oh, het is de mini-biep. De mini-bibliotheek, zie ik. En ook brokant. Loon heeft gewoon alles. Als er geen biep meer in het dorp is, dan het is typisch Loons. Dan doet ze dat zelf. Dan regelt ze met elkaar en alle kasten. Die zet ze er neer en die komt vol boeken te staan. En ja, zo giet dat hier, denk ik. En, ja, nee, dit is ook weer een brievenbus. Het leek ook weer op een handelswaar negotie. Maar goed, ik denk dat inmiddels wel wat duidelijk is dat dit een ongelooflijk onderneemd dorp is waar als je wat wilt, je nog heel wat krijgen kunt. Maar goed, die appeltaart heeft mij inmiddels wel zo aantrekken dat ik eens even ga kijken of er een thuis is die mij daar van alles over vertellen kan. En misschien, trouwens hier aan de linkerkant kun je niet zien, weer een kastje. En wat is die daar? Oh, het is weer een mini-biep. Nou, dus ze concurreren elkaar hier de straat uit met mini-bibliotheken in Loon. Het is werkelijk wel wat bijzonders. Nou goed, maar goed, Appeltaart, daar had ik het over. We gaan dus even kijken of er een thuis is die ons daar alles over vertellen kan. Okay. En daarmee enige deze kleine korte tour de Loon. En dan zweek de auto in de ronde en dan gaan we de andere kant eraf.
0: Ja, mooi man. Wat is Loon ook mooi trouwens, hè? Al die boerderijen, echt prachtig om te zien. Robert, we komen zo weer bij je terug. Even na tweeën zal dat zijn. Dit zijn de

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio
1: bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7050. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.

0: lekkere stuiterplaats op de vrijdag. Non-stop dance.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Loon. En Robert is op zoek naar de meesterbakker van Loon. Want er schijnt iemand in Loon te wonen die gewoon elke dag verse appeltaart langs de kant van de weg zet. En Robert, jij staat nu naast zo'n lekker geurende appeltaart.
2: Nou, ik ben toch een klein beetje sip. Want alles zit hier met een Loon. Het weer is goed, het volk is aardig. Het is een mooi dorp optisch om te zien. Dus ja, je kunt daar eigenlijk allemaal niks voor zeggen. Maar ik ben net alleen mooi aan de deurwest bij de appeltaart mensen. En ik kreeg nul op de request. Ik kan het nog één keer proberen. Want ik kom even met auto's aan, even wachten. Er wordt natuurlijk ook ontzettend veel mooi door Loon heen reden door deze en gene. Het is ook echt een deurriet dorp. Je hebt het nodig om in bijvoorbeeld Talo te komen. Vanaf de weg geredeneerd, vanaf Assenkant. Ja, mensen die de televisie bij aan hebben, je kunt het zien. Ik sta nou naast de koelkast die prachtig ingebouwd is in een soort gigantisch vogelhoesie. En in die koelkast zitten nog halve appeltaarten en hele appeltaarten. Ik zal geen prijzen nu, want het is natuurlijk reclame. Maar het ziet er werkelijk prachtig uit. Ik zal nog één keer proberen aan de bel die het dan doet of niet. Ik zie wel een hond, dat is goed. Of niet natuurlijk, dat ze zo kunnen, dat ze er niet bent. Nou, ja, ik heb er eigenlijk een klein beetje weinig hoop in, laat ik het zo zeggen, dat ze thuis bent. Maar goed, de middag is dan hier misschien best wel in Boschup doen in Assen. Want je zei het al, Loon heeft geen supermarkt. En als je weer anders wilt dan appeltaarten of veugeltaarten of boeken voor de bibliotheek, dan zul je toch echt even een iets grotere plaats moeten. Ja, en die appeltaarten die bakken zichzelf ook niet. De ingrediënten, of die moet je ook in een nabijgelegen plaats halen. Maar ik kan, ja, dat mag eigenlijk niet, maar god, ik ga het toch even doen. Even de koelkast open doen. En even, ja, ze ziet er werkelijk prachtig uit.
0: Maar daar
2: halve
0: staan
2: appeltaarten en hele appeltaarten.
0: Elke dag gewoon verse appeltaarten in die koelkast daar bij die boerderij.
2: Anouk, ik zal het je nog sterker vertellen. Zolang ik de Loon heen kom, en dat is inmiddels al heel wat jaren, staat hier appeltaarten. Als Loon binnenkomt, direct aan de rechterkant, echte, verse, gebakken appeltaarten. En ja, ik had dus heel graag nou dit mysterie voor mezelf ook wilden opluisteren of ontrafelen om te kijken wie er achter die prachtige appeltaarten zit. Maar het zal misschien een mysterie blijven. En eigenlijk heeft het ook wel weer wat moois. Maar de middag is nog niet om.
0: Nee,
2: ik
0: rijd
2: dan een keer langs straks. Als ze er aankomt met een kar vol boschuppen vanuit Assen, dan trek ik weer aan de bel. En ik zal nog eens even verder de Loon en wat er allemaal nog meer te beleven is. Het Hunebed werd net al noemd.
0: Ja.
2: Ach, en misschien vinden we wel wat anders moois.
0: Ja, en dat is een beste Hunebed ook, hè, daar. Oké, komen we zo weer bij je terug. Joejoe, doei doei. Dit is Kiekersan op Radio Drenthe. Aardig voor mekaar.

Loon zo'n prachtig mooi dorp is. Ja, Loon rolde uit de tombola. Op vrijdag pakken we de grote tombola er altijd bij. Die gevuld is met allemaal plaatsnamen in onze provincie. En dan rolt een balletje uit. En vandaag was het Loon. En dus is Robert vandaag in Loon. De beelden kan je zien

0: Robert Palmer samen met UB40.
1: Even buurten.
0: Nog steeds rijden door Long. Je hebt weer wat ontdekt, Robert.
2: Ja, nou, de Wichter die we net spraken, dat op een van de mooiste plekjes van Loon het Hunebed was. Ik denk dat kunnen we daar niet helemaal niet west wezen. Om toch Loon een beetje in kaart te brengen en dat mensen uit Loon die dit hoort, ja, zeg, wat vertegenwoordigd voelde, wat voor radiobijdragers er allemaal van onze zender afrolt, zeg maar. Dus het Hunebed van Loon, dat is een van de dingen die ook even meegepakt moesten worden. Er zitten ook twee mensen.
0: Een heel groot hunebed wel, hè, die D15.
2: Het is een heel groot hunebed. Hoi. Er zitten twee mensen geknield bij het hunebed. Een soort meditatieve toestand. iets te doen. Een beetje bijzonder, Ruudser. Misschien zoek niet in hogere sferen. Want om een hunebed heen hangt natuurlijk ook altijd iets magisch. Hè? Je kunt ze niet zien, ze zitten er eigenlijk net achter. Ik zal ze ook niet storen. Dat is lullig natuurlijk om ze nou een microfoon onder de neus te drukken. Terwijl ze misschien wel helemaal in trance een of andere seance u aan het voeren bent. Ja, het is een bijzonder gezicht in ieder geval. Met de handen in de schoot geknield. Nou, dat heb ik dus nog nooit eerder gezien. Je ziet regelmatig mensen erop kloten. Of de foto's voor maken. Ik heb zelfs wel mensen zien die de hele brommer op het hunebed tilt hebt. Tien zijn brommer toe toch. Maar mediterende mensen in trance bij een hunebed. Ja, dat is ook voor mij nieuw. En zo zie je maar weer dat elke dag nieuwe dingen te zien en te ontdekken bent in de provincie. Maar misschien dat het hier gebruikelijk is bij het Hunebed van Loon om even te bidden dat de oergoden van 5000 jaar heer. Nou ja, in ieder geval, het Hunebed, dat hebben we dus ook van het Lizzie af kunnen strepen. En we zullen eens even kijken of we nog iemand kunnen spreken in Loon. En ik ga zeker nog even langs de appeltaart, mevrouw, om te kijken of ze thuis is, Anouk.
0: Oké, tot zo.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Lekkerslapen.nl.
0: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spoel.
9: Goedemiddag. Op de N34 tussen Emmen en Kleindijk stond vanochtend een lange file vanwege glas op de weg. Een glazen plaat is waarschijnlijk uit een auto of van een aanhanger gevallen. De politie zette de weg af en medewerkers van de provincie hebben het glas met bladblazers en bezems weggehaald. Inmiddels is de weg weer open. Hulporganisatie Sta op voor Oekraïne uit Assen is genomineerd voor een Oekraïense prijs. Al jaren ondersteunt de organisatie de regio Gerson. Inmiddels zijn er onder andere al 15 transporten naar het gebied gegaan met goederen als rollators, landbouwmachines en schoolbussen. Ook zamelt de stichting geld in voor het gebied. Helene van Noord van Sta op voor Oekraïne vindt het een eer dat ze genomineerd zijn voor de prijs.
10: Het is ook een prijs die in het teken staat van stedenverbinding. En omdat de gemeente Assen ook een grote steun is voor Sta op voor Oekraïne, zijn er ook allerlei verbanden al gelegd tussen de gemeente van Novo-Voronsovka en de gemeente Assen. In de hoop dat die oorlog een keer ophoudt en dat er dan ook een soort stedenband kan worden ontwikkeld die nodig is voor de toekomst.
9: Aan het eind van de maand wordt bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. En het dorp Donderen is veel ouder dan gedacht. Het dorp zou zijn ontstaan in 1413. Maar toen de historische vereniging Oud-Donderen hier navraag naar deed, bleek dat het eerste document over Donderen al dateert van 1276. En mogelijk bestaat het dorp nog langer. Maar Rob Vleesblok van de historische vereniging vindt het wel goed zo.
11: Nee, hier leggen wij ons pen neer.
8: Ook in een boek over Drenthe wordt het ontstaan van Drenthe, althans het noemen van Donderen, 1276 genoemd. Nou, daar leggen wij ons bij neer en dat vinden we voldoende.
9: Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en je vindt het in de app.
0: David, dank je wel. Heb ik het weer nog voor je via Roland van der Zwaag?
11: Vanmiddag is het bewolkt meestentijds en er valt van tijd tot tijd een bui. Soms kan het eventjes goed doorregenen, andere plekken krijgen weer wat minder. Maar overal gaat het wel om 2 tot 5 mm neerslag. Nou, er waait een matige westelijke wind en de temperaturen schommelen zo rond de 10 graden. Net na een bui is het echt wel eventjes frisser. En ook vanavond en vannacht een enkele bui met minimumtemperatuur zo rond de 5 graden.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Trulies met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

Drenthe en Heart of Gold. Ja, je kan ons altijd bereiken via de app 0592-33-1188. En ik kreeg een appje van Roan. En Jaap en Mattie van de Zee moeten even wat harder hun radio zetten. Want Roan, dat is jullie kleinzoon, Roan Smit, die heeft ons een berichtje gestuurd en die wil jullie heel graag feliciteren met jullie trouwdag van vandaag. En Roan zegt, ik wil ze graag verrassen met een liedje. En dat moet dan deze zijn. Van de Stroom.

0: op Radio Drenthe. Even buurten. We buurten vandaag in Loon. En ik hoor jou net zeggen, Robert, wat een druk dorp. Dat had je niet gedacht.
1: Nou, het is ik probeer de auto dan ergens neer te zetten. En ja, dan probeert net ook iemand anders op die plek de auto neer te zetten. En dan in Loon. En dan heb je doof een dorpje van 350 inwoners ongeveer. Het is een komen gaan van mensen hier. Het is ongelooflijk druk. Ja, en dat verklaart misschien ook wel waarom er zoveel negotie bij de weg is. Want daar waar in de winterdag, bij de winterdag, kerstbomen worden verkocht, staat nou eier. En ja, de twee wichten die erbij zitten, die heb ze al kunnen horen. Ik heb me nog niet officieel aan jullie voorgesteld, maar stel jezelf even voor, wie ben jij?
2: Davy.
1: En naast Davy zit?
3: Louisa.
1: En jullie hebben hier een eierkraampje aan de weg.
2: Ja.
1: En ben je de eier van eigen kip?
2: Ja.
1: Dit is trouwens wel een joekel van een eierdeus. Waar normaal 12 eieren in een deusje zitten, zitten er 18 in. Ja, dat is ook geen dozijn, maar hoe noem je dat dan?
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Jij dan?
3: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Jij ook niet, dat hebben jullie niet aan de school. Nou, ik ook niet, ik zal het niet kunnen bedenken. Een eierdeus met 18 eieren, ik heb er nog nooit van zien. Maar hebben jullie een verklaring hoe het kan dat in dit dorpje zo verschrikkelijk verhandeld wordt aan de kant van de weg?
2: Omdat het een boerendorp is.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: En hier kun je de geldkist nog gewoon bij de weg laten staan zonder dat die leeggejaagd wordt.
2: Ja.
1: Dat is toch ook wel weer iets bijzonders?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En loopt een auto achter ons. Oh ja, mooi. Dat is de kerstbomenhandelaar.
2: Ja.
1: Ja. Ik heb tenminste hier een jaar of wat terug met hem staan te... Mooi! Ja, ik zeg net, het is wel bijzonder dat je nou eieren verkoopt en bij de winterdag kerstboom.
4: Ja, allebei, hè?
1: Ja.
4: Ja, maar eieren gaan heel jaar door.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: En de kerstboom, dat lukt in de zomermaanden niet zo goed, denk ik.
4: Iets rustiger, hè?
1: Ja.
4: Maar ja, daar hebben we wel werk van.
1: Ja, dat geloof ik. Je gaat er nou naartoe, of niet? Snoeien en schoffelen?
4: Ik heb nou net alles aan snoeien geweest. Nu is alles klaar, dus we gaan straks aan het maaien. Dus schoffelen doen we eigenlijk niet meer. We maaien alleen maar.
1: Ja.
4: Biologisch, hè? Dus niks, geen gifstoffen meer in. Dus dat is ook wel belangrijk.
1: Ja.
4: Dus,
1: En nog één laatste vraag, dan mag je van mij weg. Ja, het is ook je eigen tijd natuurlijk. Ik ga er helemaal niet over. Maar hoe kan het dat in dit dorpje zo verschrikkelijk veel aan de weg verhandeld wordt?
4: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
4: Ja, iedereen wil wat, hè? Appeltaart hebben we hier, vogeltaart. We hebben hier eier, een kerstboom.
1: Ja.
4: Straks weer een pompoen in het najaar. Dus die kunnen we ook wel weer klaarmaken. Dus,
1: ja.
4: En we zijn niet alleen, we hebben nog drie hier die nog pompoenen doen, dus dat is waarschijnlijk mooi. Hè?
1: In een pompoenkleurige auto, dus wat wil je nog meer?
4: Ja, ook dat nog, hè?
1: Ja, dit is werkelijk wat bijzonders. Nou, ik zou niet meer van je titel roepen. Succes, nog goed weekend. Ik loop nog even weer naar de wichten toe, want staan jullie hier nou dan eieren te verhandelen in de herfst weer pompoen?
2: Ja.
1: Dan help je ook al die met?
2: Ja, met poten en zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hey, om deze radiobijdrage positief af te sluiten, ik heb net ook al een klein beetje vragen, maar wat is nou voor jullie het allerleukste voor zo'n klein dorpje als Loon? Mensen die dit nou hoort en die jullie net niet gehoord hebben, die zetten radio op RTV Drenthe en die denkt, ach, ze bent in Loon, wat leuk. Wat is nou waar je mee wilt geven aan de mensen thuis die lusten over Loon?
2: Nou, het is een heel gezellig dorp en we hebben ook heel veel dorpsfeesten en zo. En we hebben de hunebed natuurlijk. Ja. En we hebben ook speeltuinen en zo.
1: En ik hoorde net al een grote vuurkorf.
2: Ja.
1: We waren op zoek naar Roelie van een voetbalvereniging. Nou, die hebben we niet van uiteindelijk. Geef niks, jullie sluiten me af. Ja. Maar er wordt hier een soort dorpsborrel elke vrijdagmiddag al.
2: Ja, in de herberg.
1: Oké. Okay. Wij hoorden, ja, ik begreep de vuurton.
2: Ja, er is ook een vuurton altijd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Die giet straks in de brand.
2: Ja. Ja.
1: Maar dat wordt nog wel even spannend, denk ik.
2: Jawel.
1: Maar woon jij ook in Loon of niet?
3: Nee, ik woon niet in Loon, maar haar...
1: Je bent hier wel vaak.
3: Ja, nou, haar pony is zeg maar mijn verzorgpony, dus ik ben hier wel wekelijks en zo. Dus, ja.
1: Dus je hebt wel een heel goed beeld van het dorp, zeg maar.
3: Ja, zeker.
1: Wat is weer dan het allerleukste van dit dorp?
3: Ja.
1: Maak schaamteloos reclame, zet groot in.
3: Ja.
1: Wat wil je de mensen meegeven?
3: De mensen, gewoon, dit is hier heel gezellig altijd.
1: Ja. De inwoners van Loon, die spreiden hun hand, die zegt welkom.
3: Ja.
1: Wees hier welkom.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, ik vind het een mooie vrijdagmiddag in ieder geval. Wij gaan nog even een kijkje nemen bij de vuurtun die in de brand staat. Want wij moeten, ja, dit is een beetje schaamteloze zelfbevlekking. Het weerbericht nog opnemen. Dat gaan we daar maar eens even doen. Dus dan krijg je vanavond nog een prachtig kiekje bij de vuurtun. Ik hoop dat het anders schiet dan bij de hunebedden. Waar ze in seantische toestand, dat is helemaal geen woord meer, begrijp wat ik met bedoel, aan het bidden waren. Nou ja, en dan deze vrijdagmiddag. af. Even buurten dus van uw loon. En wat weer volgende week terechtkomt, het is mij weer een groot raadsel. Wat dat dan?
5: Dat zien we dan wel weer. En wij hebben ondertussen even opgezocht wat dan 18 eieren moet zijn qua benaming. Wat denk je, Robert?
1: Oeh, hexagon, pet, ik weet het niet. Ik kom er niet op.
5: Anderhalf dozijn. Zo simpel kan het wezen.
1: Zo makkelijk kan het wezen, hè. En zo doen ze dat hier in loon.
5: Hey, dankjewel, hè. Tot de andere keer. Yo, doei, doei. Robert Oosting was in loon vandaag. Ja, dan zit mijn tijd er alweer op. Het is bijna 3 uur. René gaat zo meteen verder. Studio Steenbergen, heel veel lekkere muziek. Ik wens je een onwijs mooi weekend. En heel graag tot maandag wat mij betreft. Hoi.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leedswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam.
9: En Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.

Goedemiddag, folks. Hier weer een nieuwe aflevering van U-Box Nostalgia. Ik ben weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma Terug in de Tijd. Ja, en ook niet zo'n klein beetje, want het gaat namelijk over de jaren 50, 60 en 70. Ja, en soms nog wel wat ouder, hè? Want hij die stoffige platen bij hem die ik straks draai en dan nog het ene en ander, zeg maar, uit de jaren 50, 60, 70. Maar het kan ook wezen dat ik nog eens een klein beetje jonger uitziek. Maar dat maakt niks uit. We gaan er gewoon een gezellige middag van maken. Vergeet ook niet het verzoekje van mevrouw Klinkhamer natuurlijk. Ja, ook. Die heeft ook weer zijn bijdrage geleverd. Maar door straks meer over. Eerste nummer is een nummer van Cliff Richard, zoals altijd. En dat is... hoe heet dat stuk? I'm Come Running. MUZIEK

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en dat klopt helemaal. Ik zit hier elke vrijdag van 3 tot 5 weer paraat. Behalve, als ik er niet ben natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Maar ja, daar kan ik dan ook weinig aan doen. Want, vanwege familieomstandigheden of wat dan ook. Maar ik ben er nou in elk geval wel. Ja, en dit is natuurlijk een mooi muziekje weet ik nog maar even niet. Maar in elk geval, ik wil het wel zo zeggen. Maar in elk geval kan ik nou even vertellen dat ik mijn oog vallen is deze keer op een stoffige plaat, 78 toerenplaat van Louis Davids. En Louis Davids, die heeft ook een nummer. Ja, hoeveel nummers heeft hij wel niet gemaakt en schreef en niet schreef. Maar deze gaat over de bollen. Nou, ik heb ze alweer zijn voor de televisie. Gewoon weer verschrikkelijk veel mensen naar de bollen. Ja, en ben de boeren dat niet helemaal wies met. Want ja, ze vertrapt ook nogal wat. Hè. Maar in elk geval, het is altijd wel een trekpleister. En nou ja, door het Louis Davids, het door een nummer opschreven, denk ik dan. Want ik denk dat dit gebruik al wel jaren tjech old is. Dus hier komt een uitvoering van Louis Davids naar de ballen.

rietje. Plotseling kreten, een slang hit me gebeten. Ik ga het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen.

Nou, dat was even een gezellig nummertje van Dwight Yoakam. Ja, Booth and Beyond. Nou ja, maak er maar van. Volgende nummer, dat is een nummer van Tony Marshall. Een gezellig nummer en die zingt misschien wel over zichzelf. Tony, nog eenmaal...

0: 0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact.
1: Ja, je kunt nog steeds belden, jongens, naar, naar de studio. Hè. En dat kan zowel via de telefoon of via de chat, even naar radioaarnhunze.nl of ook naar de WhatsApp. Daar kun je ook onder ditzelfde nummer kun je door een berichtje in sturen. En dan zie ik hem hier op het scherm. En dan komt alles voor de bakker. Maar als je rechtstreeks in het programma wilt, dat kan natuurlijk ook. Door hebben wij onze mogelijkheden ook voor. Maar zolang als er geen telefoon komt, dan ga ik nog even verder. Dan, het is nog niet zo laat om het verzoekje van mevrouw Klinghamer, maar die zit er natuurlijk nou wel gauw aan te komen. Maar eerst nog even een nummer van Freddie Quinn. Die keeps nie wieder.

0: Jukebox Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ja, zo ben we aankomen om precies 3:30 bij het verzoekje van mevrouw Klinghamer. Ja, zo steeds iedere keer week maar weer kloor met een verzoekje. En nou ja, als trouwe luisteraar van dit programma waardeer ik dat natuurlijk zeer. Want dan weet ik in elk geval dat ik één luisteraar heb. Zolang als er geen belt, dan weet ik ook niet als ik nog meer luisteraars heb natuurlijk. Ja, zal natuurlijk wel, want iedere keer op de kortclub dan zeggen ze ja, we luisteren wel, maar we hebben geen tijd om te bellen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Maar in elk geval, mevrouw Klinghamer, dan weet ik zeker dat hij wel luistert. Of ze moet natuurlijk alweer... Ja, ik misschien visite kregen hebben, maar ik ga er niet van uit. Ik ga er van uit dat zij gewoon de radio aanstaan heeft en haar verzoeknummer kan belusten. En dat is deze week is dat een nummer van Percy Sledge. Ja, op zich wel een beetje opmerkelijk, want meestal kies ze voor country. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel een klein beetje in de richting van country, soul... blues, ja, hoe moet ik het noemen? En wat kan het nou anders wezen als My Special Prayer? Dus hier komt Percy Sledge, speciaal voor mevrouw Klinghamer, My Special Prayer.

De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Een tram raast voorbij, mensen in een rij. Een auto rijdt te hard, een

twintigste is weg, de aarde is weg, de twintigste eeuw. Ik hoor nog een schreeuw, dan is het gedaan. We zijn hier vandaan, toch is er nog meer, toch is er weer.

Nou, bij ons nog niet hoor. Bij de, alle knappen zitten nog dicht. Het is toch ook verschrikkelijk. Het is nu 15 mei. En ik moet de jas nog aan hebben. Ik moet de kachel moet je nog aan hebben. S'avonds. Het is gewoon koud. Ja, en de buitentemperatuur 12, 13 graden. De weerprofeten die vinden dat helemaal vrij normaal. Nou, ik vind het niet vrij normaal. Ik heb halverwege april hebben we de tuinstoel nog wel buiten had. Mooi achter thuis zitten in de felle zon. En nou, de tuinstoel die staan er gewoon binnen. Nee, dat is niet anders. Daar kunnen we ook niks aan doen. We moeten er gewoon maar wat van maken, vind ik dan. En dat doen we op deze manier. Dat doen we gewoon met Andrea Berg en Brennend Hertz.

Leef jij maar raak van... Dat was een nummer van Arno Verduin. Ja, die hoor je ook niet elke dag op de radio. Ik denk, laat deze eens draaien. En kreeg ik een heel mooi instrumentaal nummer. Maar daarvoor eerst nog een nummer van Art Garfunkel, Bright Eyes.

Ja, het is bijna 4 uur. En dan kan ik zien, dan komt Herman, die komt dan binnenstrommelen. En dan weet ik dat zo'n beetje ongeveer rond de klok van 4. En dat klopt ook precies. Want ik zie hier 15 uur 58 opstaan. Dus ja, het nieuws dat komt er straks zo in. Ik zou zeggen, even plassen en handen wassen, zou ik maar zeggen. En dan kun je er weer tegenaan, hè, en dan kun je er maar weer kloven zitten. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia.
1: Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
2: Ja, en zo ben we weer aanbeland bij het tweede uur en het tweede nummer. En ja, dat is een dialectplaat, hè. Ja, nou heb ik, een klein beetje snakt over dit programma, dat het een jaren 50, 60, 70 programma was. Maar ja, dit is nog niet zo oud. Maar ik denk toch eens even een keer een nummer horen laten van Daniel Loos. En Daniel Loos die zingt natuurlijk ook alleen, ik al zeg, alleen maar in, het, in dialect. Of niet, Herman?
3: Ja.
2: Ja, volgens mij wel, ja. Hij kent niet eens, volgens mij, als Drens. Nou ja, en toch verkocht hij zijn platen over door heel Nederland. En misschien ook nog wel door buiten. Ja, en als wij als Drenten in het Westen komen, ja, dan verstaan ze ons niet. Dus hoe was dat nou allemaal precies zit? Ezestal is ook zo bekend in heel Nederland, zeg maar. En iedereen die kocht zijn platen. En ja, en als ze er nog niks van verstaan kunt, of ik weet niet hoe het zit. Maar in elk geval, Daniel Loos die is hartstikke bekend worden. Alle theaterzalen die ben altijd uitverkocht. En nou even zo'n TikTok Tammo, die zit ook in het theater en die de boel ook allemaal, is ook alles, is uitverkocht. Ik snap er helemaal niks van. Maar in elk geval, ja, ze doen haar best maar. Ik doe mijn best hier ook even door een nummer te laten horen van Daniel Loos. En dat is getiteld Gewoon een dag op een dorp. Hier komen we.

Ja, dat was dan een mooi luchtig nummertje van Frans Bauer en Corrie Konings. En ja, de eerste verzoekje komt binnen. Ja, nou al. Echt waar. Ja, om 4:15 komt het eerste verzoekje al binnen. Nou. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik heb mijn eigen muziek, mijn eigen verzoekjes heb ik natuurlijk ook. Maar ja, Zwaantje Braam is de eerste. Ja, Zwaantje, dank voor het belletje. Jij wilde graag een plaatje horen van John Denver. Een nummer van John Denver en dat is Back Home. Nou, dat kan. Ik heb hem eindelijk gevonden. Dus, en die ga ik nou voor je draaien. Geniet er maar van. Hier komt John Denver met Back Home.

0: Andrea Jurgens met Eleni. Oh, prachtig mooi nummer. Ja, ook alweer een aantal jaren dat ze er niet meer is. Hè. 50 jaar was ze toen ze kwam te overlijden. Helemaal.
1: Triest.
0: Dan denk je er nog alleen maar over na. Hè.
1: Ja.
0: Dan ben ik nu 25 jaar ouder. Dus ja, dat heb je dan toch maar weer te pakken, zeg ik dan. Maar het is wel,
1: Jij gaat niet dood, jij moet ze doodslaan, denk ik.
0: Oh, denk je dat? Wie moet dat doen? Ja, nou, dat denk ik ook niet. Maar ja, toch, één ding is zeker, jongens. Ik had dat een keer. En wanneer als het nou is, ja, nou ja. Wij wachten wel af, hè? Ja, zo is het, ja. Maar zoveel ouder hij was, zoveel meer dat je er toch wel mee bezig bent. Er was vorige week een mevrouw op de radio en die zegt, hij moet eigenlijk anderhalf jaar van de veuren, voor hij doorgaat, moet je eigenlijk wel alles regeld hebben. Nou ja, anderhalf jaar van de veuren, had ik net met Herman er ook over. Ik zei, maar dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Nou, dat heeft die vrouw die heeft zich daar ook wel even met versproken, denk ik, want dat is natuurlijk een regel die niet naleven kunt. Olivia Newton-John met Let Me Be There. Ja, dat is de exacte tekst.

0: Ja, dat was weer een mooi nummertje van Frank Smekers. Nou jongens, ik kan nog net even belden. Het is nog 5 minuten en dan is de telefoon weer gesloten. Hè? Herman, heb jij nog wat te melden voor je programma?
1: Goede playlist.
0: Goede playlist.
1: Ik kan zien, is een goede playlist.
0: Wat begin je met?
1: Met Avond van Boudewijn de Groot.
0: Klassieker. Oh ja. Weer Nederlands, hè? Nederlands is top, hè?
1: Dat
0: denk ik morgen, hè?
1: Het zijn echt klassiekers.
0: Hoeveel Nederlandse nummers hebben we niet eerst al?
1: Vanavond?
0: Ja.
1: Van de 35?
0: Ja.
1: Oh, ik denk een stuk of 15.
0: Oh ja. Nou, hartstikke mooi. Je weet dat je mij door een groot plezier me doet, hè?
1: En als derde papa.
0: En Duits staan. Hij dat er ook in staan?
1: Vanavond toevallig.
0: Ja, Helene Fischer?
1: Nee.
0: Nou, jammer, Hema. Dat gaat dan even niet gebeuren. Dan draai ik straks nog even een mooi Duits nummer van Catharina van Lente. Maar eerst even God Bamford. Of zo spreek je dat niet uit.
1: God Bamford.
0: Ken je hem?
1: Nee,
0: ik ook niet.
1: Bamford.
0: Het is vrijdag vandaag, zeggen. Of het is vrijdag, yet.
1: Is het vrijdag, yet? Is het al vrijdag?
0: Ja, het is vrijdag vandaag. Nou, gaan we die nog even draaien.

0: Ja, ik hoop dat Lucienne, misschien luistert ze wel. Lucienne, ik wil jou van deze kant nog even van harte beterschap wensen. Want het is natuurlijk gewoon even een val. En dan markeert er wat aan je voet. En dan doen de specialisten, die doen niet wat ze doen moeten. En dan zit hij maar zo, wat zal het wezen, een half jaar ben je uit de relatie. Het is verschrikkelijk. Lucienne, van deze kant, dat is een waarde collega. Ja, echt hoor, een hele toffe meid. En van hieruit wil ik u van harte beterschap wensen. Bij deze. Volgende nummer, dat is een Wink Martindale. Wink Martindale. Oh, nooit van gehoord, maar... Ja, ik luister dan gewoon even naar de plaatjes en dan denk ik, nou, dit is wel een heel mooi nummer voor de vrijdagmiddag. Jobbox Nostalgia. Nou, luister maar eens even bij de van vet. Deck of Cards.
1: During the North African campaign, a bunch of soldier boys had been on a long hike. And they arrived in a little town called Casino. The next morning, being Sunday, several of the boys went to church. A sergeant commanded the boys in church, and after the chaplain had read the prayer, the text was taken up next. Those of the boys who had a prayer book took them out. But this one boy had only a deck of cards, so he spread them out. The sergeant saw the cards and said, "Soldier, put away those cards." After the services were over, the soldier was taken prisoner and brought before the provost marshal. The marshal said, "Sergeant, why have you brought this man here?" "For playing cards in church, sir." "And what have you to say for yourself, son?" "Much, sir," replied the soldier. The marshal said, "Well, I hope so. For if not, I shall punish you more than any man was ever punished." The soldier said, "Sir, I've been on the march for about 6 days, and I had neither Bible nor prayer book. But I hope to satisfy you, sir, with the purity of my intentions." And with that, the boy started.

Ja, volk, het is weer afgelopen, hè? Ja, het is weer einde verhaal met Jukebox Nostalgia. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Niet zoveel verzoekjes, maar dan mag hem de pet niet drukken. Ik had in elk geval mooie muziek, dacht ik zelf. Vooral die laatste, hè, van Elvis Presley. Een prachtig mooi nummer. Nou, dus ik ga er van tussen en zonder chickenbericht, dan ben ik er gewoon volgende week vrijdag weer. Hierna komt Herman natuurlijk met van 5 tot 7. En dan komt Gerard nog, Gerard Oving, met zijn weekendmuziek en zijn andere konuiten. Dus nog heel wat te beleven hier op Radio A en Onze. Maar ik ga eruit. En tot de volgende week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Het is vrijdag, iets na 5. Dit is van 5 tot 7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend. Het hit wat ziek is.

0: Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Herman van Dijk. Ik presenteer vandaag natuurlijk weer 5-7 met Herman. De vrienden en collega Jarinus Klinkhamer, zij programma Jubels Nostalgia. Ik zal straks even een verzoekje draaien voor een persoon die hem belde. Nou, het Nederlandse stuk wat ik ga doen. Tijd voor 5-7 met Herman. Het is weekend bijna, vrijdagavond, 5 uur. Het is bijna vrijdagavond, moet ik zeggen. En tijd voor veel muziek, veel goede muziek. Geniet ervan! Klassieker in de nederpop. Boudewijn de Groot in de avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

voetbalgeschiedenis. En dan over 5 over 5, 8 over 5 om precies te zijn. We hoorden Boudewijn de Groot en zijn hit, monsterhit, Avonden genaamd. Gedoe ook met een hele klassieker uit de Nederpop, Stef Bos en Papa.

0: jou.
1: Moet nummer, luisteraars. Echt een heel mooi nummer. Papa, Stef Bos.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: Ook nog vergeten, dat is mijn buurvrouw gedacht. Dus mijn oud-buurvrouw, Geetje. Die luistert altijd naar mijn programma en kijkt altijd. Dus even zwaaien. Goed weekend, Geetje, alvast. We gaan door met twee live nummers. Te beginnen met Ik Dans, Dus Ik Besta van Het Goede Doel. Sorry, onarm bedoelde ik.

0: Meesterwerk.
1: Dankjewel.
0: Echt meesterwerk. Omarm. Luffen de Metropoolorkest live. Gewoon doen live. Ik dans, dus ik besta.

Goed Doel Live. Ik dans dus ik besta. Op 1985, luisteraars. Het is 17:50 precies te zijn. Meneer Bos heeft uit Zuidhoorn heeft gebeld naar Jagines voor een aanvraag voor een verzoekje. En die draai ik even voor hem dan. De Beatles. En wel rock'n'roll music van de Beatles voor meneer Bos bij deze.

voor meneer Bos, de Beatles en ook nog wel music. We gaan door met Tina Turner. Lekker rustig, easy listening. En Private Dancer. 7:30. Goedemiddag. 5:07 helemaal. Fijn.

De laatste tonen van Billy Joel. It's always a woman. Het is 6:30, luisteraars. Vrijdag 15 mei om precies te zijn. Het is 5:07, Herman. Fijn dat je luistert. We gaan door met de Backstreet Boys.

bittere zoet, luisteraars. I want it that way. De Backstreet Boys. Het postlijst ging van je tanden af, maar we hebben heel veel fans. Ga door met Whitney Houston. I want to dance with somebody.

0: aan onze luisteraars. 6:10 geweest. Vrijdag 15 mei 2025. Sorry, 26 om precies te zijn.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze.

Way Tonight, Afrojack, Sia en David Guetta hoorde je bij Radio Arnhem's luisteraars. Het is 5:05, bijna het internationaal van 6:00. Dus ik hoor je graag weer terug naar de klok van 6:00. Door met, hoe heet dat nou? Robert van Hemert en Donnie.

0: maandenlang niet meer.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
6: Het is vrijdag, iets na vijven. Dit is van 5 tot 7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend. Het hit wat ziek is.

0: Tik, tik, tok, tik, tok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Welkom terug bij 2:57 met Herman. Je hoorde Donnie samen met Senna. En waar blijf je nou uit de top 40 op dit moment? Het is 6:08 geweest. We gaan door met 2 uur naar... Sluit me in je armen. Zoe Levi.

0: muziek op Puur Zangluisteraars. Door de Baker Street van Carrie Rafferty. Dat bij Radio Arnhoezen.
1: 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio Arnhoezen. Radio Arnhoezen.
0: Toto en Rosanna.

Kurt, een van de bekende nummers, Rosanna genaamd. We doen met Supertram en Give a Little Bit. Het is bijna 6:30 op vrijdag 15 mei 2026.

Jennifer van Supertramp. Give a little bit. Ja, nu is het 5 seconden helemaal fijn dat je luistert. We gaan door met George Michael. En zijn hit, een van zijn hits, Fate, genaamd.

0: Gerard en Marjolein zijn binnen voor het programma. Met hun ga je het weekend in vanavond. Gerard en Marjolein. En je hoorde Phil Collins bij Radio Arnhunzen. You can hurry love. Kennen we deze nog?
1: Herinner u zich deze nog?
0: Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart.

0: vind genoeg YouTube.
1: Jullie ook?
0: En dan hebben we deze nog. Jennifer Warnes en Bill Medley. Die werd de

Bill Medley en Jennifer Warnes, sorry. Het is 7:10 geweest. Mijn tijd zit erop bijna. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. Doe voorzichtig aan. En aanstaande vrijdag ben ik er weer van 5:00 tot 7:00. En geniet samen met Gerard en met Jan, met Marjolein. Yes. Oh, yeah. Shoop, shoop, shoop. It's in his-

0: keuze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
3: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
2: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: En hele fijne vrijdagavond, mensen. Hartelijk welkom. Dit is het weekend met Gerard.
1: En Marjolein.
0: En ze staat naast me nog na te hikken, maar ze is erachter gekomen dat ze de hele studio heeft omgebouwd naar de Friese taal hier. Dus,
1: ik ben niet zeker of dit al.
0: Waarom kom je ook aan die knopjes waar je niet aan moet komen?
1: Oh, ik vind het zo mooi.
0: Ja, dat weet ik. Leuk
1: wij altijd, of wij, wij hoor je nooit klagen, maar er is best wel gedoe soms met... Ah, mensen moeten van knopjes afblijven. Nou, dan heb je mij hier staan, alles in het Fries.
0: Zeg Google in het Fries. Een Fries, nou.
1: Maar waarschijnlijk is dat echt nog van vorige week.
0: Ik ben bang van wel.
1: Maar hoe gaat het weer in Nederlands dan?
0: Staat hier steeds een Fries?
1: Ja. Ja, oh, hier, language. Fries.
0: Nee, joh. Echt, dat denk ik niet. Ja. Oh, ze heeft het echt gedaan.
1: Ja, waarschijnlijk is dat echt nog van vorige week.
0: Echt vervelend ben je.
1: Sorry, ja. Collega's.
0: Ja.
1: Ik vraag me nu wel af, terecht. Hoeveel mensen hebben gedacht van... Hé, hey, waarom is het in de Fries? Hoe ken je
0: dat? Ja, hoe ken je dat nou? Het is goed dat Fries kennen, hoor.
1: Wat is dit voor... Gaan we een spannende eerste uur van maken.
0: Moet je je voorstellen dat er gewoon een beest onder jou in je knieën bijt.
1: Een spinnetje of zo.
0: Nee, dit is geen spin, hoor. Ken je dit muziekje? Theme from Jaws is dit. Sluit een klein beetje aan waar we het eerste uur mee beginnen. Ik vond het al een leuk opstartje eigenlijk. Okay, yeah. Maar jij bent nog niet klaar, maar je scherp staat niet goed. Goed zo.
1: Goed zo, knul.
0: Dan moet ik natuurlijk even voor je gaan kijken wanneer wat is geweest, Dirk. Hè? Want dat moeten we opzoeken. Ja, uiteraard, we hebben een leuke uitzending voor de boeg, het eerste uur. Beste, met mooie platen. Ja, je hoort het al een klein beetje aan het thema waar ik achter je op de achtergrond draai. Je luistert naar het theme of Jaws. En,
1: ja, dat is natuurlijk niet wat we de hele avond gaan draaien. Het is niet 1 uur lang alleen maar Jaws. Maar...
0: Nee. Laten we dat niet doen.
1: Wij zeggen min 10 luisteraars.
0: Nee. Ja, je ziet gewoon de teller naar beneden zakken hier. Het is einde. Hoi, beste maar weer.
1: Voor verzoekjes. Ja, oh, wat zullen we dan veel verzoekjes krijgen?
0: Wat dan?
1: Maar wat jij nu hebt, dat had ik ook.
0: Dat er geen ruk aan is, bedoel je? Je hebt die gevonden, ja. Maar jij had het in het Fries.
1: Hey, waarom? Nu is hij...
0: Ja, dan geef ik
1: ja,
0: niet.
1: Ja, kijk, ben er weer.
0: Dan geef niet, geeft helemaal niet. Wij zijn gewoon om deze driver zo langzaam al een klein beetje weg. Je kunt weer veel verwachten. Uiteraard rond een uur of half acht zit jij er weer klaar voor. En dan moet je je boekjes, je pen en papier klaar hebben wat allemaal te doen is het komende weekend. Ik zal vast zeggen, schrijf daar gewoon op www.rtv Drenthe, want daar haal ik het vanaf. Dus dan weet je dat ook weer. Dus niks nieuws voor jou. Dan weet je al wat er vast gekomen gaat. Half acht is dat, en half negen hebben we natuurlijk weer vertrouwd de verjaardag.
1: Ja.
0: Ga mee alleen
1: doen. Gaan we een nieuwe jingle gebruiken al?
0: Ga ik even kijken of ik die even snel op de computer kan krijgen. Ja, zodat we die kunnen draaien.
1: Welke is geworden dan, die verjaardag?
0: Geen idee, dan moeten we nog even, gaan zoeken.
1: Want heel veel is het allemaal net niet, eigenlijk.
0: Maar die van jou wel zeker?
1: Nou, er zat één bij dat ik denk, oh, die heeft wel potentie.
0: Ja, precies. Nou, gaan we om. Ik heb er een gevonden, die heeft twee Wilma gemaakt. En die gaan we dan zometeen even afluisteren hier, zonder dat de mensen meeluisteren. En dan ga ik ze niet meer lastigvallen. Vind ik ze jammer. Dat moet je niet willen.
1: Ja, ik vind wel cool dat ik straks mijn eigen jingle voor de verjaardag heb.
0: Eigen jingle voor de verjaardag heb je?
1: Ja.
0: Uiteraard. Wel, krijg jij? Hadi heeft zijn eigen jingle al voor het weer. Nou, die is dan niet. Die is momenteel buiten commissie. Dus dan doe jij het. Heet je even Hadi om half tien?
1: Ja, helemaal goed. En misschien nog voor de dilemma's een jingletje. Dilemma's is dus ook echt wel een ding geworden.
0: Ja, die moeten we samen gaan doen. Dilemma. Even kijken, jongens. Ja, je gaat beginnen. Het eerste nummer is Greasers, een film uit mijn jeugd natuurlijk. Ik vond het fantastisch. Ja, 1978.
1: Het thema even duidelijk nog maken.
0: Oh ja, filmmuziek.
1: Ja, filmmuziek.
0: Movies. Hits from the movies. Dus je ga eigenlijk er zo langs horen komen waar je al bang voor bent. Inderdaad, ze staan ertussen. Maak je niet druk. Nee. Gelukkig heeft vriend Herman alleen gedraaid. Dus dat hoeven we niet meer te doen.
1: Nee, ik heb mijn lijstje al even snel aangepakt.
0: Ja, zit je hier achter je desk. Ondertussen krijg je 4-5 nummers eruit geknetterd. Ja. Had ze plaatsen weg ermee. 1978 was ik 12 jaar. En ik kreeg van de overbuurvrouw kreeg ik de LP Grease. Op mijn verjaardag. Dat was mijn 12e verjaardag. Weet ik eigenlijk niet meer. En ik was er heel blij mee.
1: Ja,
0: maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de film ook gezien uiteindelijk. We hebben de film keken wij toen nog een project op bij de jeugdshows. En echt een hele mooie film. Heb jij hem gezien?
1: Ja, zeker.
0: Uiteraard.
1: Alleen, volgens mij alleen deel 1 trouwens.
0: Ja, deel 2, dat was ook een bad rip-off. Die heb ik nog helemaal uitgekeken. Ik kreeg niet eens voor elkaar om de film uit te kijken. Met
1: zijn ook andere acteurs, toch?
0: Ja, dat was met hoe heet ze nou? Heel goede actrice trouwens. Dus ga ik opzoeken. Deel 2. Maar misschien staat er die wel ergens.
1: Maar deel 1 heb ik wel een aantal keer gezien. Wel echt, ik vind het wel een leuke film.
0: Uiteraard.
1: Ik vind het wel een aanrader. Ik denk dat de meeste mensen hem wel gezien hebben.
0: Ik denk dat iedereen wel kent Grease. Je hebt natuurlijk uiteraard, en dat ken je de clips wel van de film. Hè, die ik langs kwam bij Top Pop toen in die tijd. En ja, goede muziek kwam er ook uit. Hè. Ja, 60 jaar zeker. Muziek weer.
1: Wij hebben gedraaid.
0: Ik weet niet wat je klaar. Je hebt de mengeling klaarstaan, hè?
1: Ja, ik heb de megamix.
0: De megamix van Grease Lightning.
1: Ik kon niet kiezen, dus ik denk, waarom niet alles? Jannes ja. Medley.
0: Jannes Medley. Jannes brengt de hits van Grease. Goed, we gaan ermee beginnen. Dan gaan we lekker achterover hangen of weet je wat. Ga lekker dansen op tafel, zo doe je best. Maar zet wel even je drinken weg, want anders is het zo in de kamer. Grease is de megamix. Lightning mix. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why is it greased lightning?

0: Mooi, hè? Mooie plaats. Dat is Grease en de Mega Mix. Daar kwamen wel de meeste mooie nummers langs van die film. Ik miste nog wel een paar om, maar dat is...
1: Ja, maar...
0: Blue Moon, heel mooi.
1: Je moet wel een beetje horen.
0: Beautiful School Dropout, dus. Geweldig mooie plaat. Ja. De Grease title song zelf van Frankie Valli. Maar goed, dat geeft niet. Jij hebt hem samengesteld. Het is samengesteld. De lijst is samengesteld door Marjolein.
1: Yes.
0: Dat wordt je gegeven door Marjolein.
1: Yeah.
0: Schoenkie. Wat gaan we doen? We hebben nu klaarstaan. Ja. En dat ding heeft eigenlijk ook een mooie bijbetekenis nog weer. Want het plaatje is ook bekend om het ritme waarmee je hartreanimatie moet gaan doen. Dan moet je een beetje langzamer zetten.
1: Het is wel een beetje achteral dus.
0: Hij moet een klein beetje langzamer.
1: Ja, dat is wel.
0: Maar hebben we pitch control voor, hè?
1: Wat?
0: Pitch control.
1: Pitch control. Pitch control.
0: Dan kun je gewoon de plaat wat langzamer zetten. Dus dan moet je eerst je hele apparatuur opstellen. Als het laat valt. Ja. Dan ga je het plaat doen wat langzamer en dan ga je... Nou, dat is te laat.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Maar goed, je kan wel met je telefoon aanzetten en vertragen.
1: Ja, beter iets dan niets. Dus als je iets doet, is ons geleerd bij BHV. Dus,
0: ja, heb je ook BHV gehad?
1: Zeker.
0: Ja, ik ook.
1: Ik heb BHV-certificaat.
0: Dus als ze allebei een afhalen voor krijgen, kunnen we elkaar reanimeren. Dat gaat niet lukken.
1: Ik weet niet of je aan mij moet vertrouwen, om eerlijk te zijn.
0: Je hebt geen kracht.
1: Jawel. Ik ga naar een sportschool.
0: Ze is verontwaardigd.
1: Ik heb wel kracht.
0: Niet voor het enorme torso van
1: ik
0: mij.
1: Ik denk als jij nu hier neervalt, dat ik in paniek raak. In het ergste geval val ik flauw. Maar verder kan ik je wel redden.
0: Dus. Oh, I'm fucked. Als je mij ziet vallen, rennen, jongens.
1: Ja, echt, mijn lichaam reageert gelijk als ik iemand nokje zie gaan. Dat is niet best. Ik ben een tere meisje.
0: Zwaar aan de warrel over, maar nog even niet.
1: Niks gewend.
0: Nee, helemaal niks gewend. Nee. Gaat, maar nog even.
1: Maar we hebben al een beetje gespoilt. Dat volgende nummer is TN Live.
0: Mm-hmm.
1: Van de Bee Gees.
0: Dank je wel, Koen. Taf.
1: Saturday Night Fever uit 1977. Dat weet ik niet.
0: Dezelfde John Travolta die ook in de vorige film speelde.
1: Oh, kijk, dat is toevallig. Daar heb ik het op uitgezocht. Het thema is eigenlijk John Travolta.
0: Ja, dan moet je ook nog eigenlijk even het nummer van...
1: Hakuna Matata.
0: Ja, dat kan niet meer even worden gespeeld, denk ik.
1: Oh, ja. Nou, Bee Gees, Stay Alive.
0: Ja, doe maar.

0: Staying Alive was dat van de Bee Gees. En er waren toen ook echt, het was echt disco. Als je die foto ook ziet, als dansvloer, daar zaten allemaal lampjes onder. Die gingen dan echt heen en weer en dat ding werd loeiwarm.
1: Oh ja, werd dat warm?
0: Ja, nogal.
1: Was dat niet van dansen?
0: Ook wel. Dan moest je echt zweten, ja, inderdaad.
1: Oh, het zou wel lekker stinken. Al die zwetende mensen daar in dat hockey.
0: Ja, jij komt niet uit een generatie die echt de discotheken heeft gekend, hè? Zoals wij hem vroeger kenden.
1: Nee, niet zoals jullie hebben gekend. Ik ging wel eens op stal, maar niet echt de discotheek.
0: Wij stonden gewoon in discotheken. Stond ik op een verhoging en dan keek ik op de dansvloer. En dat was de 80e jaren. En dan stonden mensen gewoon schouder aan schouder dezelfde beweging te maken.
1: Wauw.
0: Voetje voor voetje. En als je die vrouwen dan zagen, die hadden geblondeerd aan. Het zat een poosje, zou die uitgroeien, zag je dan op zitten. Geweldig.
1: Ja, nou, goed. Dat is denk ik wel jammer.
0: Een kobertje aan, een blouseje eronder, tot de knoop bovenaan dicht en een kettetje over de kraag.
1: Oh ja. Ja. Ja, dat is denk ik wel jammer dat dat veranderd is. De discotijd.
0: Dat klinkt ook als heel gemeend.
1: Nee, echt. Discotijd lijkt me wel leuk.
0: Disco was een fantastische leuke tijd.
1: Ja.
0: Had je tenminste nog sociale interactie zonder dat je een toetsenbord nodig was?
1: Ik heb geen toetsen.
0: En niemand kon ghosten.
1: Nee.
0: Ik heb geen toetsenbord, natuurlijk een toetsenbord. Telefoon ze toch. Een verzameling van letters om wel eens in uit te maken, dat bedoel ik dan.
1: Ja, tegenwoordig staan ze zo. Tegenwoordig heb je.
0: Nou, ja.
1: Je hebt genoeg uitgaansgelegenheden, maar M is echt wel een stuk minder geworden.
0: Je gaat naar een discotheek, je kunt best. Je hoe heet die ding ook? Vroeger heette dat gewoon koptelefoon, maar nu heet dat iets anders. Een noise cancelling.
1: Oordopjes, ja.
0: Ja, die doe je dan gewoon op en dan kun je best allemaal gelijk in één app stappen. Dat je de muziekcentrale hebt en dat je gewoon kunt appen in één app.
1: Of silence disco. Silence disco is leuk. Hadden jullie dat in jullie tijd?
0: Nee, dat was later disco. Wel. Later wel. Mensen heel veel. Zelfs iemand, ik heb iemand gekend, die heeft iets van weet ik veel, 100, 150 koptelefoons had hij. Die silence disco.
1: Ja, ik vind hem wel grappig.
0: Maar ook voor mensen voor doof, voor slecht horen. Hè? Die hadden het ook speciaal. Die kregen dan, je hoorde dan de basbeat, voelden ze.
1: Oh.
0: En dan moest je anders heel hard zetten. Dan werden de buren niet vrolijk van. Was dat beter?
1: Ah, leuk. Silent disco is wel mijn ding.
0: Meestal s'nachts heb ik het silent disco. Dat is heel silent. In mijn hoofd.
1: Wow, zo stil. Ik heb nergens woorden voor.
0: Nee, ja, dat was ook zoiets.
1: Oké, volgende nummer is van een Nederlandse man. Is Hero, toen ik je zag, van Antoni Kameling uit de film All Stars. Uitgebracht in 1997. Ja. En Antoni Kameling speelde ook in GTSD, toch?
0: Ja, is ons helaas ontvallen.
1: Ja, voor mij ook in 1997.
0: Ja, nee, die heeft heel lang in de ring gespeeld. Die is volgens mij 80 jaar begonnen daarin. Nee, je moet even kijken hoor.
1: Ja,
0: 90, begin 90 was dat.
1: Wanneer is Antoni Kameling overleden?
0: Ga je het nou opzoeken?
1: Ja, Antoni Kameling.
0: Dat is altijd, dames en heren, hoor. Die lijst komt toch niet af.
1: Nee.
0: Het is gewoon stil te laten vallen. De radio is heel normaal dat je dat doet. Dat is professioneel.
1: Ja, doe jij ook wel eens.
0: Ja, tuurlijk. Ik laat het best.
1: Overleed op 6 oktober 2010 op 44-jarige leeftijd. Dat is nog vrij jong. Maar wij gaan hem hier draaien. Antoni. Hero met Toen ik je zag.
2: Herinner u zich deze dag?
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Anthony Kamerling. Toen ik je zag, volgens mij komt hij nog uit de serie van die voetbalclub.
1: Ja, All-Stars.
0: All-Stars, ja.
1: Ja,
0: dat
1: klopt. Klopt, correct. En ja, de volgende sluit ook wel aan bij voetbal. Want dat is Great Balls of Fire.
0: Heeft niks met voetballen te maken.
1: En balls.
0: Great Balls of Fire.
1: Ja, en,
0: heeft niks met voetballen te maken, hoor.
1: Ik heb even opgezocht, maar dat nummer is dus al in 1957 uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: En later is het dus in 1986 nog een keer in de film Top Gun.
0: Zeg ik om, ja.
1: Ja.
0: Ja, dus Goose is het karakter wat speelde de piano. En dat deed het nummer dan. En dan ging ze dat zingen. En zo is dat ook een klein beetje in die film terechtgekomen. Ja, nee, het was vooropgesteld natuurlijk. Maar het is geen titelsong.
1: Nee, klopt.
0: Maar gaan ze er wel blij mee maken. En als meneer Bos luistert, deze vind ik ook leuk.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Jongen, ja, het is een korte trek, hè? Moet ik jou nog openzetten, ja.
2: Ja, ik had even error. Ik was even aan het kijken wat...
1: Dames en heren, thuis maak je alleen regelmatig een error.
2: Valt niet op.
1: Valt
2: echt niet op.
1: Precies. Hé, kijk maar zo, wat is dit dan? Ga je nou doen van weekend?
2: Zondag naar Suzanne en Freek.
1: Zondag gaat Marjolein naar Suzanne en Freek. Ze gaat verslag uitbrengen volgende vrijdag hier in de studio. Hoe
2: ja,
1: het was.
2: Absoluut.
1: Dat is het eerste uur.
2: En ik heb mensen die ik
1: babysitten
2: ken die daarin
1: met Suzanne en Freek, ja?
2: Ja, ik heb ons spoilers gevraagd.
1: Moet even geen drink op de tafel zetten, schat. Nee. Dat moet dan niet.
2: Ik was al bezig met deze schenk.
1: Oh.
2: Mag ook niet. Maar,
1: nee.
2: Maar ik heb wel om spoilers gevraagd. Dus morgen hoor ik al... met welk nummer ze opkomen.
1: Oh, je weet welk nummer ze gaan starten?
2: Nog niet.
1: Oh.
2: Dat weet ik morgen.
1: Oh, dat, goed. Dat is goed dat we weten vlak voor je uitzending.
2: Ja, ik ga hem spoilers vragen.
1: Oh, je gaat hem spoilers vragen?
2: Ik hou van spoilers. Ook met films. Het liefst weet ik al hoe een film eindigt voordat ik eraan begin.
1: Oh, dan moet je met Wilma gaan kijken. Een film die ze gezien heeft, die vertelt zo altijd.
2: Oh, dat vind ik fijn.
1: Maar dan maak je niet druk zitten, die gaat er dood.
2: De kan of het irritant.
1: Ik ook.
2: Ik hou uiterst, van spoilers.
1: Uiterst irritant.
2: Ik weet voor zondag al hoe het programma van Suzanne en Freek eruit ziet. Ik ben benieuwd of ze een beetje hetzelfde als vorig jaar in Ziggo Dome doen. Want toen hebben ze natuurlijk al die shows eigenlijk niet kunnen doen op één weekend.
1: Maar ja, wat is de nieuwe... De
2: wel nieuwe twin. Ja, dat denk ik dus ook wel. Denk ik ook wel. Ja, maar daar heb ik heel veel zin in.
1: We moeten ook nog een gehoor. Ik heb toevallig vallen vandaag meegekregen dat Seth komt ook langs.
2: Ja, maar welke van de 10 shows?
1: Die gaat drummen ook.
2: Oh ja, ja, dat heb ik ook gehoord. En Ruben Heel natuurlijk, een Voice-winnaar. Die heeft ook een half uurtje voor programma. En natuurlijk onze Hanna May.
1: Oh, die is erbij, hè? Die voorprogramma.
2: Ja, een uur. Dus ik heb er echt zin in. Kijk er echt naar uit.
1: Ik kan me voorstellen, ja.
2: Mag je snel zondag
1: Ik was misschien alleen wat voorprogramma gegaan van Hanna Meden, hè?
2: Ja, maar dat is ook leuk. Vorig jaar waren we net te laat.
1: Ik ben niet zo Suzanne en Freek liefhebber, maar dat ben jij weer. Dat vind ik prima. Ja. Dat is een ding.
2: Ik vind Suzanne en Freek echt geweldig. Ook al vanaf het begin. Niet al sinds dat Freek ziek is. Ik luister
1: toen vanaf
2: 2019 of zo. Wanneer kwam mijn eerste nummer uit? 2018. Voor mij 2019 was net voor corona. Toen was ik er al bij. Maar ik was er niet bij toen hun nog op YouTube al die covers en zo deden. Dus ik ben eigenlijk niet de echte die-hard fan. Nee, daar val ik niet onder.
1: Nee, daar val ik niet onder. Je bent weer laat komen. Het gaat weer traag bij jou. Hè?
2: Ja, maar vanaf 2019, als het avond is, toen was ik erbij.
1: Als het avond is, toen was ik erbij. Jongens, we gaan luisteren naar een plaat uit The Lion King. En het is niet dat je de film origineel, oorspronkelijk origineel. Deze is van Jimmy Cliff en Lebo M. En het nummer dit naar Goed Met Tata. Naar deze boodschap.

0: The Lion King was dat. Hakuna Matata met Jimmy Cliff en Lebo M. Grievance. En dat kun je toch mooi even mee doen. Vond je niet?
1: Ik vind het heel mooi.
0: Ik vind
1: het
0: mooi.
1: Ik vind Lion
0: zo mooi,
1: King ook sowieso een leuke film.
0: Ja, ik ook al. Dat
1: vooral de verfilming vind ik mooi. Die real life versie.
0: Dat is gewoon een computerversie.
1: Ja, die vond ik zo mooi.
0: Ik moet gewoon origineel. Ik moet gewoon originele, echte tekenfilms. Nee. Dus niet de computers gegenereerde films. Tekenfilms.
1: Oh nee, ik vind die verfilming echt heel mooi.
0: Ik vind de nieuwe DuckTales ook niks meer aan. De oude vond ik wel leuk. Nieuw niet meer.
1: Goed, DuckTales?
0: Ja, daar van Donald Duck in zijn
1: is dat
0: neefjes.
1: Ook vernieuwd?
0: Ja, dus dat is met computers gemaakt tegenwoordig. Vroeger werd getekend. Oh. Met Turbo McCrack. Maar goed, we zijn half acht gepasseerd. Dus je wekelijks terugkerende verstijn krijg je van mij weer. Als jij wil weten wat er dit weekend te doen is... Met een hemelvaartweekend in aantocht is er de Drenthe weer genoeg te blijven. Van de nieuwe kunstexpositie tot een sportief klein spelletje. Je de Boule. Dit en meer activiteiten tijdens het hemelvaartweekend hoor je hier bij ons. Tinalo Lands noemen ze dat ook wel weer. Wil je het weekend aftrappen met muziek, een drankje en gezelligheid op de brink? En Tinalo is zaterdag de tweede editie van het evenement Tinalo Lands. In het hart van het dorp kun je struinen langs eetkraapjes, meedoen met workshops, knutselen of gewoon even stilstaan bij een aantal muzikale live optredens. Verdeeld over twee podia variëren de artiesten van singer-songwriters tot energieke bands. Net als blikvanger Lisa Ploeger, die op het Popgala Noord werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Het evenement begint om 12 uur en gaat laat tot laat in de avond door. Toegang is uiteraard gratis. In de modestad Hogeveen is ook weer van alles te doen. Zaterdag wordt opnieuw de blauwe loper uitgerold in Hogeveen. Houd je van mode of ben je benieuwd naar de nieuwste kledingtrends, dan moet je binnenstad van Hogeveen zijn. Tijdens de modestad Hogeveen laten modellen tussen 1 en 2 de nieuwste collectie en accessoires zien door het plein van de Schippers. Dus het is geen grote collectie, geloof ik. Het is een nieuwtje. En een uur later, vanaf 3 uur, wordt het nog eens dunnetje overgedaan op het plein voor de Grand Café Marron. Kun je overigens ook een lekker hapje eten. Gedurende de show zijn kun je eveneens opmaken voor zang en dansacts. Ik krijg daar niks voor trouwens. Ik zeg het zomaar. Dat is een ervaring. Maar dat is duidelijk stil. Voor zang en dansacts. We gaan ook zo de boelen en breng je liever een competitieve kant en jezelf naar boven. Dan kan je een tripje richting gasten dan zeer de moeite waard zijn. Daar worden metalen ballen van het stal gehaald voor een potje Jeu de Boule. De plaatselijke Jeu de Boule vereniging de Schelpenhoek organiseert zaterdagmiddag namelijk een open dag op de club. Gooi het houten balletje op de grindbak en probeer drie metalen ballen daar zo dicht mogelijk op te mikken. Jeu de Boule is van 1 tot 4 uur bij te wonen met een hapje en een drankje en gasselte. Dan gaan we doen nog Zwelo. En ook voor de kunstliefhebbers is daar weer van ons te doen. In deze zaterdag wat te doen in de provincie. Tussen 3:30 en 6 is in Zwelo een duo-expositie te zien. Medewerkers en cliënten van GGZ, Drenthe en kunstenaars uit Zwelo hebben handen ineengeslagen om een aandacht te vragen voor creativiteit bij het herstel van de psychische kwetsbaarheid. In de geest van de Vincent van Gogh, die zelf worstelt met psychische kwetsbaarheid, hebben zij een aantal kunstwerken afgemaakt en deze worden tentoongesteld in de Zwelen Kerk. Als je geen genoeg kan krijgen van kunst, dan kun je daarna zelf een kijkje gaan nemen bij de opening van de kunstenaarsherberg in Zwelo. Wil je trouwens meer van Vincent van Gogh weten, dan kun je ook naar Nieuw Amsterdam voor het Vincent van Gogh Museum. Dat hij zijn oor heeft afgesneden, dat is tijdens een Gauguin, dat zou zijn mentor moeten worden. En toen heeft hij dus ruzie gekregen en hij is het oor afgesneden. Het oor heeft hij vervolgens aan een prostituee aangeboden. Als iets dat kon ze dan hem aan in gedachten houden.
1: Oh ja.
0: Dus dat hij iets gisteren een beetje in de war was, dat was al laat.
1: Ja.
0: Zo weet ik nog eens een keer wat. Hè? Eetbare plantjesmarkt. Hey. Als dat je wel lijkt, moet je dat vooral gaan doen. Ik ga wel langs de mek. Heb je groene vingers, wil je nieuwe planten in de tuin aanpoten om ze later door je salade te gooien? In Veenhuizen kun je zondag slenteren over de jaarlijkse eetbare plantjesmarkt. In de boomgaard staan standhouders die elk een eigen aanbod van biologische en eetbare planten in zaden hebben meegenomen. Op het erf van de hospitaallaan kun je eveneens het terras op of deelnemen aan een van de vele workshops. Ook is er muziek op het terrein te vinden en de eetbare plantjesmarkt viert zijn 10-jarig jubileum. En dit duurt van 10 tot 5. Ik vind het wel grappig trouwens dat ik dat opnoem. Er staat niet eens bij wanneer wat is. Hoor. Ik ben al de uren staan erbij. Dus ik denk dat dat zondag is. Want het is
1: ook
0: dat,
1: inderdaad, staat er niet bij.
0: Nee, we hebben ze er niet bij gezet.
1: Huh?
0: Ja, gaan we de volgende keer beter uitzoeken. Gaan we dat doen. Hè?
1: Ja.
0: Of niet dan?
1: Nou,
0: dus weet je ook wat er moet doen is in Drenthe, omgeving. In jouw gemeente.
1: Leuk.
0: Aruns hebben we dan eentje nou deze keer. Dus,
1: om 9:30 horen jullie nog wat voor weer erbij hoort. Dus,
0: oh ja, natuurlijk. Het begeleidende weer komt natuurlijk om 9:30 langs. Dat komt van, onze liefstallige Marjolein.
1: Ja.
0: Dus,
1: ook niet onbelangrijk.
0: Nee. Ga je dan verder doen? Ja, je gaat naar de Freek en Suzanne. Maar verder dan? Oh, dat was natuurlijk dat bruggetje wat ik net wilde maken. Nou, daar ben ik hem vergeten.
1: Wat? Een bruggetje?
0: Nou, voor dat liedje van Hakuna Matata.
1: Wou je een bruggetje van Susanne?
0: Ja, dan zeg ik, wat ga jij van het weekend doen? Dan denk ik, dan ga ik die mensen dat vertellen. Dat was een bruggetje. Maar mijn ADHD sloeg erin.
1: Een bruggetje naar Hakuna Matata?
0: Nee, de juist niet. Ik wil een bruggetje naar die weekendactiviteiten maken.
1: Oh! Ja, ik kreeg ook al nerve toen jij dat nummer ging spelen. Dat ik dacht, we zouden het toch jouw gedeelte doen, maar...
0: Ja. Maar goed, bij mij kun je de gekste dingen verwachten.
1: Ja.
0: Ik sta alleen niet met blote reet te presenteren. Dat doe ik.
1: Maar ik ga alleen... ik ga morgenochtend...
0: Ja.
1: Ga ik voor het eerst naar een nieuwe groepsles. Nou, het is geen nieuwe groepsles. Voor mij is het een nieuwe groepsles.
0: Wat ga je doen? Vertel.
1: Dat heet Club Power. Is een uur lang.
0: Clubben?
1: Nee, full body oefeningen met dumbbells en van die stangen en zo. Dus ik ben benieuwd.
0: Drie stangen?
1: Ja, van die stangen. Gewoon die stangen met gewichten eraan.
0: Oh, dat is gewoon gewicht. Je hangt er wel gewicht aan.
1: Ja.
0: Ik zie wel mensen in de weer met zonder gewichten.
1: Ja, daar moet je mee beginnen, hè?
0: Oh.
1: Ik kan niet gelijk beginnen met, in mijn geval, gelijk aan beide kanten 10 kilo. Dat gaat hem niet worden.
0: Ik vind dat ik
1: moet
0: vind
1: ergens
0: dat,
1: beginnen.
0: Ik vind het wel leuk, dat zoals als met die Anatoly op... TikTok, dus die schoonmaker in die sportschool.
1: Ja,
0: die dan gewoon met één hand gewoon zo'n up aanpakt en zet die gewoon aan de kant. Geweldig. Alleen ze maken nu met AI filmpjes dat hij dus een klap als een muil krijgt. En daar begint zo'n filmpje ermee in. Blijkt het niet zo te zijn.
1: Ah, ik hou niet van AI op dat gebied.
0: Ik vind AI heel goed. Dat mensen het goede manier gebruiken. Maar niet zoals ze nou doen.
1: Mensen zijn gewoon triest.
0: Inderdaad.
1: Maar ga jij wat doen dit weekend?
0: Dan zeg je zo wat. Ja, ik ga zondag naar verjaardag.
1: Oh,
0: naar mijn nichtje.
1: Ik kan niet. Ik ga naar Susanne Freek.
0: Jij gaat naar Susanne Freek. Nou ja, goed. Ik vraag me af wie van ons beiden naar de benijd is.
1: Wat?
0: Wie van ons beiden naar de benijd is.
1: Benijd?
0: De benijden.
1: Wat is dat?
0: Op wie je jaloers mag zijn dat je wat leuke dingen gaat doen.
1: In mij?
0: Ja, dat zeg jij. Susanne Freek. Maar ik zeg wel, ik ga met mijn schoonfamilie gewoon gezellig verjaardag vieren.
1: Ja. Ja, prioriteit.
0: Weet je, het is zo leuk. Jouw vriend gaat ook mee.
1: Ja, maar die komt s'avonds pas. Die moet eerst werken.
0: Oh, ik weet niet eens waar je gaat, joh. Dat regelt allemaal. Ik ga in ieder geval zondag ga ik.

0: Nee, ik wil geen gaten in de muur. Ga weg met schilderijtjes. Daar heb ik ook zo'n pestpleuris hekel aan. Als mensen bij ons binnenkomen. Oh, er kan nog wel wat aan de muur hangen. Denk ja. Nee.
1: Jawel.
0: Mag dat zelf bepalen. Het is wel een beetje kaal.
1: Dit is een strip bovenlangs. En aan die visdraadjes hang je gewoon schilderijtjes.
0: Nee. Nee. Ik wil een kale muur. Ik vind het mooi zo. Ik hou niet van drugs en uit. Bij anderen vind ik het gezellig. Mijn eigen huis hou ik van rust. Dus ik krijg ook echt kriebels als mensen zeggen... Oh, die muur is nog niet. Ik kan mooi aan hangen.
1: Sorry?
0: Ja? Nee, heb ik echt geen klaar. Mensen moeten dat niet doen.
1: Nee.
0: Ik hou van mijn kale muur. Hartstikke bij deze.
1: Wat ga je draaien?
0: We gaan I'm a Believer draaien. En de origineel is van The Monkees uit 1966. Ja. Maar degene die voor de film Shrek... is gebruik, is van Smash Mouth. En die is in 2001 uitgebracht. Dus daar gaan we luisteren. I'm a Believer. Shit, ik zit vast met mijn vinger aan.
1: Ja, dat weet ik. Staat er maar.

0: Mama Believer was dat.
1: Het was Smash Mouth.
0: Ja, het was heel Monkeys is, ja, bijna gelijk eraan. Dus dat maakt niet zo gek veel uit.
1: Ja, ja, deze is echt gebruikt voor de...
0: Maar de film Shrek is wel heel mooi.
1: Ja, die vind ik ook wel leuk.
0: Ik heb ze allemaal gezien. Een van de weinige dingen waar ik alle delen van gezien heb.
1: Volgens mij heb ik van heel veel dingen...
0: Niet last gezien.
1: Nee, ja. Maar ik haak ook meestal af na een eerste deel. Veel series kan ik wel kijken, maar vaak bij hele lange series haak ik halverwege ook wel af.
0: Ja, sequels zijn ook vaak niet leuk, maar bij Shrek toevallig wel.
1: Ja, maar kinderfilms kan zoiets ook wel eigenlijk. Is niet
0: dat is geen kinderfilm, maar dat is een serieuze tekenfilm.
1: Ja, dat is waar. Maar Shrek is leuk.
0: Over een hele lelijke meneer die een prachtige mooie vrouw tegenkomt. Nou, ja. kijk maar naar mij en mevrouw.
1: Ja, vergelijk jij jezelf met Shrek?
0: Ja, mijn stiefdochter noemde mij al de Shrek.
1: Ja?
0: Ja.
1: Toen wel. Een belediging voor Shrek.
0: Eigenlijk wel, ja. Oh, nee. Ik heb waarschijnlijk nou een lawsuit aan mijn reet, maar goed. Ik

0: Ik even die stilte vallen om na te denken van, ga ik dit zeggen?
1: Ja, nee, dat maakt niet uit.
0: Ik
1: kan het wel hebben.
0: Ja, daarom. Ik weet bij wie ik het doe.
1: Ja, daarom.
0: Het volgende nummer is van Volumia, van me vast. Ja. En die is uit de film De 14e...
1: Veertiende kippetje.
0: Waarom? Hoe kom ik... Oh, ik heb alweer een verkeerd tabblad openstaan.
1: Ja, nou ja, ik heb
0: echt
1: het al verteld.
0: Ongelooflijk. 14e kippetje. Waar gaat het over dan? Ik ken het niet.
1: Geen idee. Het gaat waarschijnlijk over een hoop gasten die wel al wat versieren en kippetjes zijn vooral.
0: Ja. Oh ja.
1: En zij was het 14e kippetje.
0: Ja, nou, helemaal mooi. Hier is Volumia met Hou me vast.

0: Wauw.
1: Mooi plaat, hè?
2: Ja, ik vind het oprecht heel mooi. Ik luister dit best vaak.
1: Flume was een van de meest succesvolle Nederlandstalige bands. Tot meneer Sander Bouvier. De Bouvier vond dat hij er maar uit moest stappen. En een solo verder moest gaan. Toen hield hij op voor Flume. Dat is best wel jammer.
2: En hoe is het met Sander verder gegaan? Geen, maar maakt hij nu geen muziek meer?
1: Ja? Hij heeft van alles gemaakt, natuurlijk wel. Hij heeft wel dingen gedaan. En ook samen met Guus Meeuwis nog een ding. Blijf bij mij of zo.
2: En voor mij was dit nummer niet ook door Guus Meeuwis.
1: Hij is door Tenet gekikt door Wenny van Dijk natuurlijk. Toen hij wat dingetjes deed wat niet mocht.
2: Oh, heeft hij ook al dingen gedaan die niet mocht?
1: Ja, inderdaad.
2: Zijn niet veel mensen die dat doen?
1: Nee, dat moet je nagaan. Dat was mama niet oud genoeg. Dus kan je wel nagaan.
2: Ja, mensen zijn zo trouw. Maar onderzoek heeft ook bewezen dat mensen helemaal niet gemaakt zijn om levenslang met eenzelfde persoon te blijven.
1: Dat zeggen ze wel, hè?
2: Dat is wel een naam, maar ik wist de benaming niet.
1: Polygamie.
2: Oh ja, dat ja. Maar ik geloof er wel in dat er uitzonderingen zijn.
1: Dat denk ik ook wel.
2: Dat
1: denk ik
2: wel.
1: Zeker wel in. Dat heb ik wel die zwaan onder de mensen. Je hebt zwanen onder de mensen.
2: Ja, zeker. Je hebt golden retrievers tussen.
1: Ik weet niet hoe golden retrievers nou trouwens, hoor.
2: Ja, golden retrievers zijn trouw.
1: Ja, aan mensen, ja.
2: Nou, zullen we nog even...
1: Weet je, gaan we nog even een draaien?
2: En dat is onze Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Van Siske de Rad.
1: Van Siske de Rad.

0: Radio A en Lunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
3: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
2: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: 2 minuten over 8.

0: Welkom terug bij het tweede uur op de vrijdagavond. Het is 15 mei 2026. En we hadden een goed uur. Dankjewel daarvoor, Marjolein. Goed samengesteld.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: En ik hoop dat de mensen thuis hebben genoten. Wil je verzoekjes aanvragen? Kan dat uiteraard nummer 0592-703030. Hier al 0592-703030. Zit je mee te kijken op de site? Staat het onder in het beeld. Of op de televisie. En zit je te luisteren naar 105.6 FM in stereo. Hoop dat het lekker doorkomt. En de 12D op DAB+. Daar zitten we ook nog eens een keer.
1: Kijk aan.
0: Dat je dan mooi gier had. Ja, dat weet ik allemaal. Dat is www.radioaanhunze. Staat die informatie allemaal voor je. Als je daar gaat kijken, www.radioaanhunze.nl. En er zijn uiteraard nog mensen die luisteren gewoon via de stream. En dat gaan we het komende uur gaan we. We gaan gewoon lekker los. Ik ga je een mengeling geven van alles. Ik heb een klein beetje de sjaume in mijn kop. En dan krijg je dat soort dingen.
1: Wat in je hoofd?
0: De sjaume.
1: Oh, de zomer.
0: Ik heb je sjaume in mijn kop.
1: Nou, ik weet niet hoe jij bij de zomer komt.
0: Ja, maar komen gewoon die dagen hebben we gehad. Ja, dat hoort bij de zomer. Niet lopen mekken. Gewoon nee. Niet lopen zeuren. Gewoon.
1: Oh ja.
0: Lekker dat je komen, weet je.
1: Ja, mijn vooral met die koeien.
0: Ben jij met je koeien weer gedaan, dan? Oh ja. Marjolein, die had hele kleine koetjes gezien.
1: Goed, twee weken lang. Ook,
0: erg.
1: Ja, maar ook echt twee weken lang. Mini-koetjes dacht ik. Oh, schattig. Koetjes, babykoetjes. Dus ik op een gegeven moment met Ricardo erheen. Ik kom dichterbij. Ik denk,
0: het
1: zijn geen koeien. Nee. Dus ik kom nog dichterbij. Ze komen er allemaal aangelopen. En in daar, bleek
0: schapen.
1: Bleek het gewoon schapen met koeienvlekken.
0: Kan je nog zo'n gezicht op een schap? Dat zijn dingen die overkomen. Jammer, maar wat voor kleur raap je mooi?
1: Volgens Ricardo bruin.
0: Vind ik een veilig antwoord, ja, willen zijn. We gaan beginnen met de tweede uur, dames en heren. Ik trek je een beetje mee naar de 90e jaren, 70e jaren. We gaan een klein beetje skippen heen en weer naar dat soort dingen. Dat waren toch wel hele mooie jaren. Misschien van 80e jaren. Ik moet nog wat samenstellen. Ik was een beetje laat namelijk. Dus ach, ja. We nemen gewoon een vlucht. We gaan kijken waar we beginnen. Ik gewoon met deze.
2: Jongen, kut! Wordt je turbo er eens in dan?
0: Gaan we doen.

0: Paul Elstak was dat, DJ Paul Elstak en Rainbow High in the Sky. En dat kreeg je hier op Radio A in Hunze. Van 7 tot 10 zijn we bij en we zijn het eerste uur al voorbij. En we gaan lekker verder met de volgende. Deze bijvoorbeeld. Ken je deze?
1: Nee. Waarschijnlijk als ik het hoor weer.
0: Ja, het is dus een typische plaat waarvan je zegt, waarvan Marjolein zegt, als ik hem hoor...
1: Ja, maar dat is mijn 9 van de 10 plaat.
0: Dat bedoel ik.
2: Ondag lieben, glazen globen.
0: Je krijgt hem van mij hier, jongens. Oh ja. Your spring is not in pre-fly for a white guy. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Pretty fly for a white guy in the offspring. Kan dat nou nog wel? Dat die nadruk legt het fly for a white guy.
1: Wat?
0: Ja, dank je thuis. Ben je erbij?
2: Ja, nu wel weer. Nee, ik kreeg even weer een datum door van iets, maar wij kunnen niet.
0: Valt het ook gewoon, het privéleven hard gewoon door?
2: Jazeker, dit ja, valt ook onder mijn privéleven. Dit is mijn hobby. Dit is ook privé.
0: Ja.
2: Ik zie dit niet als werk.
0: Het is er tijd voor. Ja, ik klaar voor zitten op deze heerlijke meidag. Kom alleen maar mooie maanden aan, mensen. Wat wij gaan doen vanavond, jou meeslepen richting die zomer. Kijk een beetje vrolijk kunt worden van de muziek in plaats van het weer als je naar buiten kijkt. Doe de gordijnen lekker dicht, maak het lekker warm. Zet de echo gewoon aan, weet je dat? Doe je dat gewoon. Gewoon het gevoel dat je dat er doet. En dan denk dan deze woord. Je mocht willen. Teaspoon is dat. Een fantastisch mooi nummer. Nummer 96, een Sex on the Beat.

0: sanarsam.
1: Tarik was dat. Ja, die kreeg je even van me. Tarkan, sorry, met Simarik. Moest even nadenken. En ondertussen had mijn telefoon al niet op te letten natuurlijk. Dan krijg je dat weer. Hoort er ook bij. En je had even twee achter elkaar van mij. En daarvoor had je uiteraard Sex on the Beach van Teaspoon. En we gaan nou eens even een keer weer verder terug naar tijd. Live versie, live in Tokio opgenomen. Deze keer ook absoluut niet deze mensen, denk ik.
2: Waarschijnlijk als ik het hoor.
1: Als je hoort al je dingen. Dus we gaan er gewoon voor je aanslingeren. Blijf er gewoon lekker bij, jongens. Eerst Cheap Trick en I Want You to Want Me.

0: I Want You To Want Me. Ik sta even te kijken, stiekem te checken welk jaar die plaat eigenlijk uitkwam. Volgens mij uit 2005, maar dat klopt niet. Dat was volgens mij echt in de 80e jaren die plaat uitgebracht is. Maar dat geeft niet. Wij gaan gewoon verder met de lekkere muziek voor jou draaien. Deze vrijdagavond. Ben je eens druk aan het zoeken?
1: Ja, ik ben heel druk aan het zoeken. 1977.
0: 77 al, kun je nagaan. Ja, dat is best wel een poosje terug. Dat was wel zeldzaam. Dat was een band die dus in Tokio ging spelen. In Japan. Dat was echt speciaal hoor.
1: En dan moet je allemaal onthouden voor Hitster, hè?
0: Ja, wij spelen tegenwoordig Hitster.
1: Ja, en er staat 1-1. Dus binnen
0: staat nog 1-1. Als ik er even een keer in duik, dan is... Of ik nodig mijn grote vriend Jan van Oudeuze erbij. Dat kun je helemaal vergeten.
1: Nee.
0: Of Dickie.
1: Nee, jij en Wilma. Tegen mij, Ricardo en Dion.
0: Oh, 3-1. 3-2. Nee, dan mogen wij nog geen uitbreiden. Wij mogen uitbreiden. Dat weten we. Maar wij gaan uitbreiden.
1: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Dion zei de vorige keer niet zoveel, dus...
0: Maar je weet wel veel.
1: Ricardo,
0: alleen die jongen is heel slim. Als hij niet zeker weet, zegt hij gewoon niks. Jij gaat beginnen roepen. En wij raken in de war. Maar je hebt dan een titel in de kop. Oh, dit is hem. En heb jij dus zes andere groepen. En ik, oh ja, dan weet ik het niet meer. Dan ben ik het kwijt.
1: Dat is mijn tactiek. Ja. Ik, met dat soort spelletjes kan ik me gewoon niet stilhouden. Ik ben heel fanatiek met
0: dat is neurolinguistisch programmeren wat jij doet. Dat is gemeen.
1: Nee, maar dat bedoel ik niet zo. Dat is gewoon meer dat ik dan gewoon wil meezingen en mee had op denken. Zo heb ik Better My Line ook al een aantal punten weggegeven, omdat ik het al zei.
0: Ja.
1: Ik ben daar niet zo goed in om mijn beurt wachten.
0: Nee.
1: Goede eigenschap is dat. Dan ben ik ook vaak met in gesprekken. Ik kan
0: niet
1: mijn beurt
0: goed
1: wachten.
0: Als ik dan vervolgens niet meer op titel kan komen.
1: Nee. Maar weet je wat ik ook soms heb, wat een slechte eigenschap is?
0: Nou, vertel.
1: Er zijn mensen en verhalen aan het vertellen, maar doordat ik dan zo in mijn hoofd heb wat ik wil zeggen, we hebben een bellen, je kan u niet opnemen.
0: Ja, ik kan wel.
1: Nee, ik kan niet, want ik zit in gesprek. Maar dan is iemand...
0: Dat is Ricardo.
1: Hij moet even wachten. Maar dan is iemand tegen mij aan het praten, maar dan hoor ik diegene niet, omdat ik in mijn hoofd bezig ben met wat ik wil zeggen. En dan denk ik, oh shit, wat zei diegene nou?
0: Wacht even, kijken. Wat
1: is dit Ricardo?
0: Oh ja, heeft opgehangen. Oh, heb je hem al? Nou ja, goed.
1: Hallo. Je bent live in
0: de... Nee, je bent niet live in de uitzending, hoor. Gaan we lekker verder met muziek. Jouw muziek op deze vrijdagavond. Bij Bekvechten nog even verder over Hipster.

0: Een van de beste plaatsen die Bon Jovi heeft uitgebracht. Naast natuurlijk de Eikte. Hoor, deze is wel echt heel mooi hoor, 90 jaar. Ik weet je deze even van me. Wow. Ik kan volgens mij 2000 nog meer zijn hoor. Goed, geeft niet.
1: Ja. We hebben al twee verzoekjes.
0: We hebben al twee verzoekjes van één dezelfde persoon. Oh nee, we moeten nog een verzoekje draaien voor die vriendin van jou.
1: Ja.
0: We gaan de plaat van haar moeder horen.
1: Ja, vandaag
0: gewoon
1: uitgekomen.
0: Ordinair zitten pluggen.
1: Ja, vandaag uitgekomen.
0: Een
1: verzoekje van Ricardo. En wie weet komt er nog een derde verzoekje bij.
0: Wie weet komt, ja, dat komt sowieso. Meneer Bos gaat vast gaan bellen.
1: Gerrit niet.
0: Nee, Gerrit gaat appen.
1: Die
0: zit in Barcelona. Barcelona. Oh, die moeten vanavond. Mensen, die jongen zitten, even geluk, die zitten in Barcelona. Hij heeft mij al een appje gestuurd. Hij heeft tot twee shirts gekocht van Barcelona.
1: Cool.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws.
0: Voor hem wel.
1: Ja, is leuk.
0: Vind je leuk, joh.
1: Ik heb ook ergens nog een Barcelona shirtje liggen. Roze.
0: Dat is niet van voetballen. Dat vind je van voetballen.
1: Jawel, FC Barcelona.
0: Is hij wat gebleekt in de was?
1: Nee, voor mij is het geen originele, joh. Gewoon op zo'n marktje in Spanje gekocht.
0: Ja, maar dan moet je de originele kopen. Er zit ook alles bij, certificaat. Die zijn nep, maar goed.
1: Joh, dat ga je toch niet betalen?
0: Nee, dat weet ik.
1: Ik weet ook, ja.
0: Ben je wel in Barcelona geweest, hè? Ben je ook op de Ramblas geweest, die lange winkelstraat?
1: Weet ik niet.
0: Met die irritante verkopers, met die winkeltjes, met al die t-shirts?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Die trek je bijna naar binnen. Ja, dan worden ze boos als je mee naar binnen gaat.
1: Dat begint al in de metro met die
0: straatverkopers. Ja, dat zijn straatverkopers en zakkenrollers.
1: Zijn ze ineens allemaal weer verdwenen? Ja. Ik denk, hallo, ik wou net wat kopen, dan ga je weer weg.
0: Dat is gewoon, die lui zijn er gewoon zo op getraind. Die pakken dat bij elkaar, zitten doekje de knoop in, die gooien ze over schouder en rennen ze alweer weg.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja. 3 seconden.
0: Maar als ze gepakt worden, zitten de rest van de dag vast op het politiebureau.
1: Maar in Spanje zien ze ook als je Nederlander bent, hè? Want dat hadden wij ook. Liepen we langs en dan zeiden ze al, kijk en niet kopen. Nou, denk me niet dat ik dan nog een winkel leeg ga. Dan ben je mij echt al kwijt, hoor.
0: Ja, snap ik ook wel. De Nederlanders doen er gewoon kijken graag en kopen liever niet. Ga al lekker verder met muziek op deze vrijdagavond, jongens. Ga er lekker voor zitten. Zometeen, ja, de jaren komen hierna. We hebben ook een nieuwe jingle, die gaan we even laten horen. AI gemaakt. All Saints, never ever.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Ah, daar waren ze. Ah, ik moet even spieken hoor. All Saints was dat een never ever kreeg je van mij. En, we hebben een nieuw stukje, we hebben een jingletje laten maken. Want het is zover, het is 8:30 geweest. Ja. We zijn een klein beetje laat.
2: Ja.
1: Maar dan komen wij nog eens uitzoeken welke wij eigenlijk willen laten horen. Een stuk of 5, 6 dat gemaakt, laten maken door AI. En waarom doe je dat met AI? Dat ga ik jullie ook uitleggen ook. Omdat we straks overgaan naar Omroep Maat, gaan we nou geen dure jingles meer laten maken.
2: Nee.
1: Laten we dat gewoon doen door AI.
2: Ja, zo gaat dat tegenwoordig.
1: En dat is het gratis. En als je gratis, ik vind fijn. Ja. Gratis, je slaat gratis. Graag sla bij.
2: Kijken, niet kopen.
1: Jawel, kijken, niet kopen. Mooi zo, jongens. Oh, wacht even. Ja, moet die wel openstaan natuurlijk, hè?

0: Mario Lane!
1: Ja, dat gaan we doen, jongens. Dus, elke vrijdagavond om 8:30 is het klaar. En dan gaan we toch even kijken wie zijn er jarig. Marjolein, ga ons het vertellen.
2: Vandaag is jarig. Vandaag is trouwens de datum 15 mei 2026. En vandaag is jarig. Annie Murray is een Brits voormalig tennisser afkomstig uit Schotland. En die is vandaag 39. David Chaffet is een Frans acteur en zanger. David is vandaag 54 jaar. Frank en Ronald de Boer, de Twins,
1: ja,
2: Nederlands voormalige voetballers, zijn vandaag 56 jaar oud geworden.
1: Oh, je doet ze tegelijk, zie ik.
2: Ja.
1: Slim.
2: Ja, slim, hè. Die tijd wat ik wel inhalen, ben ik nu alweer kwijt.
1: Mm-hmm.
2: M.F. Smith, Amerikaans voormalig American voetbalspeler, is 57 jaar. Onno Inime, Nederlands Inime. Nederlands cabaretier. Onno is vandaag 62 jaar. George Brett is Amerikaans voormalig professionele honkbalspeler. George is vandaag 73 jaar. Brian
1: Eno,
2: Brits muziekproducent en elektronisch muzikant. Brian is vandaag 78 jaar. Ik had even error, want ik dacht Onno Eno. Dus ik dacht, hebben we die niet al gehad? Mijn hoofd die...
1: Die koppelt dat. Ja, ik weet dat, ik snap dat. Dat voel ik voor je.
2: Anna Maria Albergetti. Is een Italiaans-Amerikaans operazangeres en actrice. Anna Maria is vandaag 90 jaar.
1: Zo.
2: Jeetje. Jasper Johns, Amerikaans kunstschilder, beeldhouwer en graficus. Jasper is vandaag 96 jaar.
1: Goed.
2: Jeetje, bijna 100.
1: Bijna 100. Ja, dan is die vorige week hadden we toch die stem achter die dierenfilms allemaal. Weet je wel? Sir.
2: Oh, dat weet ik al niet meer.
1: Ja, dan moet ik wel opzoeken. Ben ik het weer kwijt.
2: Ben ik ook al lang weer kwijt.
1: Dus jouw hitste speelde ik wel eens kwijt.
2: Ja. En nou ja. Last but not least, ja. Mike Oldfield is een Brits popmuzikus.
1: Ja.
2: Mike is vandaag 73 jaar oud geworden. En om dat te vieren gaan wij een nummertje van hem draaien.
1: Ja, maar dat was jij dus niet van plan. Want jij wist niet wie het was, hè?
2: Nee. Klopt.
1: Goed dat ik even gecheckt heb, hè?
2: Ja,
1: checken.
2: Heel goed.
1: Hey, er is er niemand die al dat een plaatje heeft gemaakt.
2: Er is niemand jarig die ik ken.
1: Maar deze keer wel. Dit is Shadow on the Wall, Mike Oldfield van de jarige. Hij is 73 geworden, zoals Marjolein net zei.

0: Druk bezig met de redactionele gebeuren. Zometeen voor 9:30. Het weer wordt zometeen gedaan door Marjolein. Natuurlijk bij het uitblijven van Harry. Harry is wat meer, heeft meer langdurig ziek. Dus dat is een beetje vervelend voor hem. Ik hoop dat hij er snel bovenop is. Dan zijn we weer compleet, hè?
1: Ja, zou wel fijn zijn.
0: Dat scheelt jou voorbereiden, want dat doen wij
1: niet.
0: Oh
1: nee, joh, dat vind ik juist wel leuk.
0: Ja, hier voorbereiden. We doen thuis bereiden we bijna niks voor.
1: Ja, ik heb mijn playlistje wel thuis gemaakt, maar...
0: Ik zeg gewoon tegen...
1: Maar
0: tegen...
1: het weer is er weer wat tijd voor, ja.
0: Ja, ik had ook weer Jim en hij gevraagd om een lijst te maken. Maar ik heb hem niet gebruikt.
1: Oh ja, nee.
0: Maar ik heb hem hier wel.
1: Nee, ik zoek het echt zelf bij. Ga ik mijn hoofd gebruiken? Wat ken ik? Wat vind ik leuk?
0: Oh, ja.
1: Ik vind dat voorbereiden wel leuk.
0: Ah, ik vaak ook
1: je
0: wel,
1: ben je bezig.
0: Ik kom ik er gewoon niet aan toe.
1: Want ik vind het heel leuk met jullie drie ook. Maar
0: twee,
1: als Harry er ook bij is, dan merk ik wel dat ik wat vaker spelletjes en zo ga doen. Omdat ik een beetje aftwaal.
0: Ja. Maar je vindt het leuk met jullie drieën. Maar je moet mijn tweede persoonlijkheid er niet bij halen. Dat weet je.
1: Ik bedoel met ons drieën. Vind ik heel leuk. Maar dan dwaal ik wel wat meer af. Nu ben ik ook echt wat meer actief bezig, merk ik.
0: Ja.
1: Ik dwaal nog steeds af en toe een beetje af.
0: Ja, precies.
1: Maar ik zit nu geen Pac-Man te doen.
0: Je zit inderdaad geen Pac-Man te doen.
1: Als ik daar aan de overkant zit en ik ben heel erg gefocust.
0: Ja, Pac-Man, ja.
1: Dan ben ik bezig met Pac-Man.
0: Assaflatsen. Hey, die boot was ook wel spannend, hè, van de week. Dat die op een gegeven moment vanuit de Zuidpool kwam. Hoe heet het? Hondiers heette dat ding?
1: Heb ik niet meegekregen.
0: Die mensen die al dat met het hantavirus zaten.
1: Oh, ja.
0: Heb je nog nieuws gekeken of niet?
1: Ja, nee.
0: Nee.
1: Maar dat heb ik wel gehoord dan met de hantavirus.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ik volg het nieuws niet. Ik heb geen socials, ik volg het nieuws niet. Ik leef onder een steen.
0: Heerlijk. Ja, dat is inderdaad.
1: Wil ik graag zo houden.
0: Nou ja, dat is goed. Prima zo. Dat is ook
1: maar
0: helemaal
1: vertel.
0: Niet. Maar ik heb, ja, die boot is, er zijn mensen dus gewoon gestorven aan de virus. En dan blijkt
1: ja,
0: het dus. Het was daar net nog op het nieuws. Het was helemaal niet zo'n erg virus. Dat viel er best wel mee. Oh, ik vind dat als je er dood aan gaat, dan vind ik toch wel verder gaan.
1: Ja, dat vind ik niet meevallen.
0: Nee.
1: Ja, mijn schouders al onderliggende kwaaltjes, ziektes, hè?
0: Inderdaad.
1: Wat de das om doet. Dat eigenlijk die virus alleen nog een laatste setje was, zeg maar. Net toen met corona.
0: Inderdaad.
1: Dat mensen al jarenlang ziek waren en al terminaal blabla. En dat corona eroverheen komt. Ja, overleden aan corona.
0: Ja, dat is toch vervelend. Ik heb een jongen gekend die zei op een gegeven moment... ik ga niet meedoen aan die vaccinaties. En toen is hij dus in ziekenhuis terechtgekomen. En toen zei hij tegen zijn vrouw... ja, als ze mij op mijn buik leggen, dan is het gebeurd. Dat weet je, toen was het gebeurd.
1: Oh.
0: Heel vervelend.
1: Ja, ik vind het wel erg als mensen...

0: Nou, wordt erbij.
1: David Attenborough hadden we trouwens net over. Die man is vorige week 100 geworden.
0: Oh, ja, dat
1: Sir
0: was
1: David
0: het.
1: Attenborough.
0: 100 jaar. Wil ik ook wel worden als de wereld goed is en ik gezond ben en nog mensen om me heen heb. Dan wil ik echt 100 worden.
1: Ach, als je de mens deur is, jouw wereld ook goed. Vind ik goed.
0: Ik ben nu al de mens.
1: Vind ik ook. Tijd voor muziek.
0: Maar, ja, we hebben straks ook nog het verzoekje. In de derde uur hebben we ook nog 2 verzoekjes.
1: Ja, we hebben nu nog een verzoekje. Moeten we draaien nog voor, ja. Binnen tussen nu en 10 minuten. Hè. Dan komt er een plaat uit, die is vandaag uitgekomen. En die gaan we dan draaien.
0: Ja, dat,
1: de nieuwe release.
0: Ja, ik zal er even Fraltje bij plakken. Want dat is de moeder van mijn beste vriendin.
1: Gaan we jou draaien dan?
0: Ja, toch?
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is dus de moeder van Roswitha, mijn beste vriendin. En dat gaat om Joke en Adrina.
1: Ik voel een belangrijke sneling aankomen.
0: En die twee dames heten samen Team voor 2. En zij hebben vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Een nieuw release.
1: En die hoor je straks in volgende
0: En
1: uur.
0: Die gaan wij... Ik denk dat wij de eerste radiozender zijn die deze release gaat draaien. Dus hoe noem je dat ook?
2: Opwindbaden.
0: Een preview? Nee.
1: Nee, een welk scoop.
0: Nee, ook niet. Scoop.
1: Een primeur.
0: Een primeur. Ja. Wij gaan een primeur draaien. Hier is 10 voor 2 min open.
1: Ja.

0: Zoals ze zeggen zult, een mooi Drents plaatje. Mijn opo, 10 voor 2. Vandaag ja. Net nieuw uitkom. Gecomponeerd door J. Schonewille. Arrangeur is T. Hemmen. En de dames zijn...
1: Joke en Arina.
0: Joke
1: zeg
0: en Arina.
1: Ik dan goed? Ja, Arina.
0: Ik zeg, hartstikke mooi.
1: Ja, leuk.
0: Ik zeg...
1: Ik denk dat ze ook wel blij zijn. Ja, ik denk wel dat Joke het heel leuk vindt dat wij dit nu voor haar gaan draaien.
0: Hebben wij voor haar gedraaid.
1: Ja. Ik denk dat ze dat heel mooi vindt.
0: Ik denk dat Joke denkt...
2: Wat is dat lekker, hè?
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, denk ik ook.
0: Dat denk ik ook. Goed, gaan we door met verder muziek. De orde van de dag. We gaan weer lekker door en we gaan een plaatje draaien. Een platje draaien. Gewoon
1: platje.
0: Lekker bezig. Hier, Radio Arnhunze. We gaan naar het nieuws en... Ik denk dat het ongeveer naar deze plaat is.
2: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen?
0: Goed, buurman.

0: terug na het nieuws.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerde Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Het is een compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
8: Terug voor het laatste stukje.

0: En we zijn aanbeland in het... zit ik nou?
1: Laatste uur.
0: Ik moest even, ik zag even wat anders in een kopers. Ik denk, die heb ik hem niet klaarstaan, man. Maar die is een andere lijst gestart. Ja.
1: Ik vind dat, dat deze avond snel gaat.
0: Het gaat
1: joh.
0: Snel, hè?
1: Het is al 9 uur.
0: En we zijn nog niet eens moe.
1: Nee, maar normaal kak ik nu in. Ik heb niet het idee dat ik nu inkak.
0: Komt nog.
1: Nee hoor, nee, ik heb gevoel dat ik nog wel energiek ben.
0: Ja, ik ben ook heel energiek. Ik ben even gaan zitten. Zoals je kunt zien, we zijn gaan zitten. Maar ja, we worden dan toch wel een beetje moe van de staan.
1: Ja, we zijn ook niet de jongste meer.
0: Ja, ik wel. Jij niet? Gewoon lekker muziek hebben deze vrijdagavond. We zijn tot 10 uur bij het laatste uurtje. Het is begonnen 30:30. Zometeen krijg je het weer, Marjolein. Die gaat jou waarschijnlijk de komende dagen verpesten. Maar dat geeft niet. Blijf vooral hangen.

0: Freedom comes and freedom goes. Toch wel even, hè? Dat krijg je dan maar. Fortjes waren dat. De plaat komt in de 70e jaren. Ik kreeg net van Dickie al te horen dat Cheap Trick, die draaide inderdaad in de 77 kwam, hadden we inmiddels ook zelf op gezocht. Maar dat is toch even dat men via de tv of radio meedenkt met ons, hè?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Altijd leuk.
1: Is het ook nog steeds mogelijk, Ijs, dat mensen hier een keer langskomen voor de vijf van?
0: Ja, sterker nog, graag zelfs. Als je vijf platen hebt waarvan je zegt van ja, dat is mijn top vijf. Ik vind het geweldig mooi, maar dat is wel, zitten wat voorwaarden aan. Geen ernstige, maar toch wat voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat je dus hier in de studio komt en gewoon uitlegt wat die plaat met je doet, wat die voor je betekent. En waarom je een van die toppers is.
1: Ja, ik wou vandaag daarvoor Ricardo meenemen, maar ja, die moet helaas morgen werken.
0: En ik heb gehoord van Teringa die Ricardo aanvraagt.
1: Ja, nee, maar dan zorg ik wel dat het gewoon serieus is.
0: Oh, jij zoekt even zijn top 5.
1: Ja, want ik weet
0: lekker
1: de muziek,
0: democratisch.
1: 9 van de 10 keer de muziek wat hij hier aanvraagt is niet zijn top 5, hoor.
0: Nee, dat is gewoon bij de sarren. Dat weet hij gewoon. Dat is de rotmuziek.
1: Ja, maar dat doet hij ook bij mij in de auto, hoor.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Die jongen heeft daar talent voor.
0: Ik heb vorige week hebben we even hits gepeeld. En de volgende kwam ook langs in 1996. En jij wilde dat niet meer. Maar als je hoort, dan weet je het gelijk weer. En dit is toch wel een van mijn favoriete projecten. Ik baalde echt als een sterker. Ik wist gelijk de titel. Return of the Mac. En dit is Mark Morrison. Met inderdaad een wat lang intro. Dus we gaan het gewoon even proberen vol te lullen. Want ja, uiteraard is de maxi-voering. Bijna 5 minuten duurt hij. Die heb jij eigenlijk niet openstaan.
1: Ik ben aan het praten met mijn schuif dicht.
0: Ja, gaat goed. Hoor je dat? Ritme, dan moet je een beetje in je zitten. Ja. Dan moet je mee voelen. Heerlijke plaat is dit, jongens. 90 jaren. Ik neem je wat mee. Zomerse muziek. Zon in je hoofd, zon in je oren. Zon overal.
1: Zon op je.
0: Op je piemel.

0: Return of the Mac was dan de lange uitvoering. Hij was ruim 5 minuten en kreeg hem helemaal voor mij. Echt een mooie plaat in de midden 90 jaren. Toch?
1: Ja.
0: Zometeen nog een Gerrit is er dan niet, maar ik wil toch in een plaatje draaien. Hij zit namelijk in Barcelona en dan zit hij in de Costa del Sol. Dat was een goede tip van Mils in de gezinsapp. Werd die neergezet. Dan gaan we er. Maar Ricardo wil ook een zoekje aandraaien. En ik vind dat we die gaan voor hem gaan
1: worden. Oké, Ricardo. Deze is speciaal voor jou.
0: Nee, die hierna.
1: Oh, die hierna. Oké, okay, Ricardo, deze is niet voor jou.
0: Vervelend wijs.
1: Nee.
0: Hallo, Johan. Helemaal mooi. Dankjewel. Worden mensen altijd blij van het. Dat is hartstikke leuk, Johan. Mensen gaan uit een pan hier in de studio. Oh, hier. Ah. Muziek.
1: Wat zei je?
0: Deze. Ik kon er vorige week niet op komen. Ik wilde dat. Dit had ik in mijn kop. Met het naam van Jamaica. Bam Bam. Wat in de Nederlandse hitlijst staat. Doe dit een klein beetje aan denken. Dit is een Sun Club. En nummer 8 Fiesta.

0: Jawel.
1: Was die? Lekker, hè?
2: Ja. Ik ben nu benieuwd hoeveel mensen op de tekst zaten te wachten.
1: Dat zijn al gewoon, want dit is een instrumentale versie. En af en toe hebben ze nog wat sampletjes door met stem. En dat is nou niet. Ja, jeppa. Eigenlijk is het een basis nummer, dan kon je mee mixen. Maar daar, ik wilde Follow the Leader erin zetten. Ik was er net mee bezig, maar het was te laat.
2: Oh, dat is dus, een leuk, lekker nummer.
1: Ja, daarom. Maar weet je wat we doen? We gaan nog een verzoekje draaien. Ria, de verzoekje, daar gaan we even voor draaien. Die jongen wil zo graag goede platen horen. Dat, ik heb lang moeten zoeken voor hem. Op het internet.
2: Gaan we deze draaien voor Ricardo?
1: Ik denk echt wel. Ik denk, wat je aanraden is vaak dat je 80. Dat zou ik je zeker aanraden om hier te zijn.
2: Is dit voor Ricardo? Oh,
1: lekker, vindt hij het lekker zonnig? Sonny M. Speciaal voor jou, jongen, als je luistert. Sonny M. Pimo.

0: Op verzoek was dat voor Ricardo, want die wilde dat heel graag horen, nummer.
1: Ja, heeft hij aangevraagd.
0: Als je meeluistert op de internetstream, dan klopt het daad wel dat het beeld inmiddels wat sneller is dan het geluid, geloof ik. Dat is vaak zo. Ze ligt sneller dan het geluid. Het hoort wel synchroon te gaan, maar dat is waarschijnlijk technisch een klein foutje. Maar goed.
1: Ach.
0: Als je geduldig bent, dan gaat het helemaal goed komen.
1: Ja, uiteindelijk gaat het ook om de muziek.
0: Uiteindelijk wel.
1: Uiteindelijk wel, maar het is wel een leuke bijzaak om naar ons te kunnen kijken.
0: Precies. Ziet ons alleen maar.
1: Ja.
0: Ik moet kijken hoe ik in beeld ben met de dingen op mijn oren.
1: Ja, af en toe gooien we even een dansje erin.
0: Ah, heel af en toe.
1: Ja.
0: Heel af en toe. Heel af en toe. Niet te vaak.
1: Nee. En wat gaan wij dit uur nog doen?
0: We gaan dit uur zeker nog het weer krijgen.
1: Het weer.
0: Ja, inderdaad.
1: Een nummer dan, wat aansluit bij het weer. Een
0: nummer wat aansluit. Oh god, ja, dat hebben we eigenlijk. Nou, dan raden jullie wel over wie het gaat. Maar dat geeft niet. Ik ga niet verraden. Dat spreken Suzanne zijn.
1: Nee, moet je niet verraden.
0: Sef. De ouders van Sef. Ja, dat zijn
1: de ouders van Sef.
0: Dus ik hou het een klein beetje spannend. Het zijn de ouders van Sef.
1: Oh, en we hebben nog een plaatje voor meneer Bos. Het verzoekje.
0: Meneer Bos komt eraan. Die hebben we klaarstaan.
1: En... ja, ik heb nog niet echt gekeken naar een dilemma. Ik zou ook nog even op zoek naar een dilemmaatje. Voor straks.
0: Gaan we Zangeres Zonder Naam draaien? Dan kost dat zelf doen dan niet meer.
1: Huh?
0: Ja, die gaan we ook draaien, natuurlijk wel.
1: Follow the Leader dan?
0: Ja, die doen we ook nog.
1: Oké. Okay. En Coco Jumbo is ook lekker. Oh, en Baseballs, die had ik drie uur geleden aangevraagd.
0: Ja, die heb ik voor je klaargezet.
1: Ja.
0: Die heb ik erin gezet.
1: Zo ben ik vergeten.
0: Nee,
1: die
0: stond
1: leuk.
0: Er direct in. Ja, natuurlijk ben je vergeten.
1: Wat een druk de laatste 40 minuten.
0: Ga er gewoon even door, hoor. Ja. Deze is omdat Gerrit in Spanje zit.

0: letterlijk door rook typ je jullie aan. Ding-a-ling. Ja, zware check.
1: Ding-a-ling.
0: Ja. Zou je dat gebeuren?
1: Dit is niet goed voor mijn stembanden.
0: Ja, dan moet je gewoon te oefenen, zulke dingen.
1: Oh, ik ga dat thuis mee oefenen.
0: Dange.
1: Zet ik er... Hoe vaak is het voor Ricardo vanavond gevallen? Echt heel vaak. Ja, maar dan zet ik gewoon Ricardo's metal muziek aan. En dan ga ik even oefenen met dat rauwe stemgeluid.
0: Dat mag je doen.
1: Ja, ga ik doen dit weekend.
0: Dat mag je doen.
1: Gaan we niet doen.
0: Hey, Moezor, jij had het over dilemma's. Ik heb
1: er wel
0: een. Ja, dat gaat voor jou heel moeilijk worden.
1: Oké, kom maar door.
0: Of nooit meer naar de tandarts hoeven.
1: Ja?
0: Of nooit meer uit eten. Mm-hmm. Kijk, zie je wel?
1: Ja, sorry, maar dan ga ik nooit meer naar het tandarts, hoor.
0: Oh, je gaat nooit meer... Oké. Maar jij bent zelf een bekkenbeul. Nou ja, een soort van beugelbeul.
1: Net zeggen. Maar ik ga liever zelf niet naar de tandarts. Ik zit er liever naast. Dus ik ga liever uit eten dan naar het tandarts, hoor.
0: Ik ga dan eerst uit eten dan naar het tandarts.
1: Zonder
0: dan neem ik nog even een broodje pindakaas mee.
1: Ja, maar je maakt gekheid, hè? Maar dat gebeurt.
0: Ja, dat weet ik. Je weet, ik heb ook nog
1: ik heb net nog even een koekje gegeten. Oh ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Niet aan gedacht.
0: Zo'n koekje met
1: Oreo.
0: Wat erg. Oh, dat wordt boren.
1: Hm?
0: Werden ze dan, moet je gewoon zeggen, oh, dat wordt boren. Jammer.
1: Ja. Doe maar niet.
0: Nee, doe maar niet.
1: Maar dit was geen dilemma voor mij.
0: Nee. Ga jij het dilemma doen?
1: Ja, oké. Okay. Of elke zin die je zegt moet je herhalen. Of elke keer als je praat, moet je nagesynchroniseerd worden in het Duits.
0: Hoe het bij mij sowieso. Zelfs Nederlands staan mij niet. Of elke zin herhalen.
1: Ja, dus dan zeg je alles twee keer. Dan zeg je alles twee keer.
0: Mooi.
1: Elke keer als je praat, moet je nagesynchroniseerd worden in het Duits. Elke zin die ze zeggen...
0: Spreken?
1: Moest ze herhalen. Ja, zoiets. Nou. Ik kan ook geen Duits.
0: Ik laat me nasynchroniseren.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zou ik daarmee beginnen dan?
0: Dan heb ik nog één voor je. Of 3 dagen naar de sok aan.
1: Ja?
0: Of de hele week dezelfde onderbroek.
1: Dus. Oeh, wacht. Ja, drie dagen natte sokken?
0: Ja, of de hele week dezelfde onderbroek.
1: Ik denk... Ricardo had gisteren natte sokken, die sprong in de plas. Ik zal hem even vragen wat zijn ervaring was.
0: Hij luistert, dus laat hij via de app maar zijn mening geven.
1: Ja,
0: gaan wij
1: Ricardo
0: gaan draaien het plaatje.
1: Laat je mening weten. Gaan we even een plaatje draaien.

0: Jawel! Burn! Follow the leader, dan doen we dat even. Nog 2 minuten krijgen, moest hij nog gaan. Ik denk, ja, het is goed met je.
1: Ja,
0: we zijn er klaar mee met die plaat.
1: Ik wist ook niet dat dat nummer 6 minuten duurt.
0: Ik ook niet meer.
1: Gietje Mina.
0: Nou, dat geeft niet. Het is weer tijd voor de wekelijkse bestorming van Jan Radio. En voor mij is dit hem. Dames en heren, hier is Marjolein met het weer.
1: Het weer van vrijdag 15 mei 2026 van Weer Online. Vanavond hebben we te maken met buien. Maar in het zuiden is het soms wat vaker droog. In de nacht beperken de buien zich tot in het noorden en is het op meer plaatsen droog en klaart het breed op. De westenwind neemt boven land af naar zwak. Alleen in het Waddengebied is de wind nog matig tot vrij krachtig. De temperatuur daalt weer flink naar 2 tot 4 graden met opnieuw kans op wat vorst aan de grond. In de kustgebieden is het niet kouder dan 6 tot 8 graden. Morgen schijnt in de ochtend geregelde zon, maar het komt ook weer tot enkele buien. Er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied, nu en dan een vrij krachtige westenwind en rond het middaguur is het een graad of 11 tot 12. In de middag schijnt geregeld de zon, maar vooral landinwaarts komt het tot buien. In de kustgebieden is het vaak droog en schijnt ook vaker en langer de zon. Er waait een overwegend matige zuidenwestenwind en het is met 13, lokaal 14 graden een fractie zachter. Zaterdagavond valt landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Ook in de nacht naar zondag is het op de meeste plaatsen droog met een mix van wolken en opklaringen. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is niet meer dan zwak en koelt weer flink af. De temperatuur daalt naar 3 graden en in het oosten en aan zee 7 graden. Ook op de tweede dag van het weekend schijnt geregeld de zon, maar opnieuw moet rekening worden gehouden met nattigheid. De meeste buien komen voor in het westen en zuiden, maar ook elders in het land kan een bui voorkomen. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden. Ook na het weekend zijn we nog niet van de wisselvalligheid af. Want ook maandag hebben we kans op buien. Tussendoor schijnt af en toe de zon, er waait een matige zuidwestenwind en het wordt opnieuw 14 tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag komt het nog tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De temperatuur loopt verder op en dinsdag kan het wel 17 tot 19 graden worden. En daarmee is de temperatuur weer normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag is het landinwaarts 20 of 21 graden. Maar in de kustprovincies blijft het kwik met 7 tot 19 graden nog iets achter. Ja, en vanaf donderdag mensen. Vanaf donderdag laat de zon zich weer wat vaker zien. En na het weekend, na het lange Pinksterweekend, kan het land inwaarts wel op plekken 25 graden of meer worden. Dus het mooie weer staat weer voor de deur. Dus ik heb de deur ook alvast even opengezet, zodat het naar binnen kan.
0: Ja.
1: Dus komende week.
0: Er komt van alles binnen,
1: behalve
0: een mooie weer, kan ik je vertellen.
1: Ja, dus de komende week nog even wat nattigheid. Maar hou vol, mensen. De zon komt eraan, hoe het nu lijkt.
0: Gewoon volhouden.
1: Volgende week vrijdag een nieuwe update.
0: Volgende week vrijdag. We hebben het weer voor de komende week gehad.
1: En dan is het allemaal weer nattigheid.
0: Dit noemen wij het weer over het weekend.
1: Ja.
0: Nou ja, mag wel. Goed zo, Krul.
1: Ja, om even in de stemming alvast te komen voor volgend weekend, komen hier Suzanne en Freek met Nooit meer regen.
0: Oh ja. Nooit meer regen.

0: dak gaat open en nooit meer regen. Dat zal toch mooi zijn, hè?
1: Suzanne en Freek.
0: Yeah.
1: En eigenlijk heb ik... Ja. Ik heb dit ook eigenlijk wel een beetje gedraaid. Omdat een concertenreeks van 10 dagen is. Nou, niet 10 dagen, maar 10 concerten.
0: Daar zit er iemand te luisteren. Oh ja, is dat zo? Heb ik hem niet meegekregen. Baal, ik wil heel graag heen. Ik heb alles even verkocht.
1: Een vriendin van mij heeft 2 tickets beschikbaar.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, ik zou zo graag willen, hè? Ik kan niet.
1: Oh.
0: Ik moet verjaardag.
1: Oh, wat jammer.
0: Oh, zo vervelend.
1: Ja, maar dat is een andere datum, Gerald.
0: Nee, dan moet ik werken.
1: Dan kun je wel.
0: En dan moet ik poepen.
1: Dus in het weekend. Dus als je heen wil, ik kan kaas voor je regelen.
0: Nee, ik moet poepen.
1: Ik kan vast wel een vriendenprijsje regelen.
0: Waarschijnlijk nee. Ik heb angst voor drukke ruimtes. En ik weet het daar heel druk worden. Er zitten gillende mensen, kan ik helemaal niet tegen.
1: Maar ik heb nog niet gehoord met welk nummer ze nou opkomen. Ik zou zo even vragen.
0: Ja,
1: dat vind ik wel belangrijk om te weten.
0: Ja, ik ook. Doe er vooral een uitzending. Dan gaan wij gewoon lekker met muziek verder. Dit is voor meneer Bos. Jack Jersey. En wisten het. I'm calling. He did.

0: Jack Jersey was dat in plaats van meneer Bos, die we altijd braaf als eerste luisteraar hebben hier. Hè? Dat is toch een van de eerste mensen die het wel een verzoekje aan vroeg. Ben je er bij of niet?
1: Ja, ik ben even afgeleid. Ik zie wel leuks.
0: Ja, dat weet ik wel, maar als je dan even wegzet. Zo irritant. Mensen op een gegeven moment gewoon met andere dingen bezig zijn.
1: Ja, moet je mij hebben. Maar plaatje van meneer Bos. Leuk plaatje. Deze ken ik ook.
0: Gelukkig dat je die kent.
1: Maar toen meneer Bos hem aanvroeg, dacht ik...
0: Oh, die.
1: Zeg me niks.
0: Nee.
1: En toen hoorde ik hem, dacht ik, tuurlijk, die ken ik wel.
0: Hij staat bij meneer Bos in top 5, hoor.
1: Ja?
0: Ja, de plaat vraagt hij regelmatig een keer aan. Dan gaan we verder, jongen. Goeie muziek. Dat was er net ook. Dat was Jack Jersey, I'm Calling. En dit is The Doobie Brothers en What a Fool Believes.

Op deze vrijdagavond 15 mei krijg je van mij Doobie Brothers en What a Fool Believes. Want dan wil jij niet geloven wat ze allemaal willen. Ja, nou ja, wat jij gelooft natuurlijk. Toch. Gewoon niet stil gaan zitten, gewoon lekker doorgaan. Dit is Dreadlock Holiday. We gaan nog even de laatste tijd volmaken. Het laatste kwartiertje loopt. 10cc.

0: Putain, si, si. Onmerkelijk nieuws van de week natuurlijk was wel het nieuws dat ze in Stadskanaal speelden met die twee dames die hun kinderen in dusdanig hebben mishandeld dat ze nou eigenlijk vastzitten. Dat heeft, ik zat net nog even de rechtbank verslagen te kijken wat verleden dat erop gezet is. Dat hij ook de vader was beschuldigd van mishandeling. Heb je meegekregen?
1: Ja, wel van, niet met die vader, maar wel nee, van die vrouw inderdaad.
0: Ja, inderdaad, dat is nou in orde. En daar worden dan ramen in gegooid.
1: Nou, terecht, sorry.
0: Nou ja, als er raam in gekomen, dat snap ik eigenlijk niet. Maar die woningen zijn van de woningbouwvereniging.
1: Ja, dat is waar inderdaad.
0: Moet er een nieuw glas in zetten. Maar ja, goed, het bleek dat die dames nog thuis waren. Dus waren de mensen dusdanig gechoqueerd dat ze op een gegeven moment hun woede hebben geuit op de ramen. En ik begrijp wel dat ze kwaad zijn, maar het helpt niks.
1: Nee, je lost er eigenlijk niks meer op inderdaad. Nee. Maar...
0: Laat het gewoon doen. Het is een hele kwalijke zaak dat gebeurt. En,
1: Ja, echt sneu.
0: Zwaar zeggen, stel een plaats voor de dame. Ja, wat draai je daarvoor? Gewoon niks. Gewoon...
1: Wat?
0: Zwaar zeggen, stel een plaats voor de dame. Maar wat draai je dan? Wat moet je hiervoor draaien? Dat kan niet. Doen we ook niet. Doen we gewoon niet. We draaien gewoon muziek.
1: Ja.
0: We hebben het even over gehad.
1: Oh, zo.
0: Ik vind het wel verschrikkelijk.
1: Ja. Maar dan kun je geen plaffen draaien, nee.
0: Nee. Maar draai wel deze.
1: Push it to the limit. Ja, dat is ontoepasselijk. Dat kan niet. Dat is ontoepasselijk.
0: Je donker humor krijg.
1: Soms.
0: Geeft helemaal niet. We doen deze gewoon, jongens. We zijn er bijna. 10 voor 10 geweest. Ik ben ook nou een beetje in de kak nu hoor. Dit is Kanker Nancy. Dachtige wee.

0: En zo is de vrijdagavond dus wat weer voorbij. Jongens, Week As I Am is dat van Skunk and Nancy. Ging snel.
1: Ja, het snel. Echt voorbij. Ja,
0: het heeft 3 uur geduurd.
1: Ja, nou, voor mijn gevoel niet. Deze avond ging echt snel.
0: Ja, het ging lekker snel.
1: Vond een leuke avond.
0: Toegeven, ging lekker snel.
1: Inderdaad. Ja.
0: En het was ook wel weer gezellig. Alleen het laatste half uurtje, dat werd een beetje minder van mij een beetje ingekakt.
1: Ja, maar dat is vaak zo.
0: Ja, inderdaad. Dat is wel waar.
1: Ja, zo niet erg. Daar is het ook voor, hè? Rustgevend.
0: We hebben het laatste voor je klaargestaan. Het verwachtende weer is deze titel wel toepasselijk, denk ik. En ik zal laatst heen langskomen op deze, dat wat was het nou ook? De paraplu in het Engels. Is dat nou goed vertaald of is er iemand die vaak twijfelt?
1: Umbrella. Umbrella.
0: Het fantastische van Umbrella.
1: Umbrella.
0: Van oorspronkelijk van, hoe heet ze nou?
1: Rihanna
0: heeft oorspronkelijk het baseball zijn we ook gemaakt. En daar gaan wij eruit met jou, jongens. We gaan je weer spreken volgende week. Het was weer leuk vanavond. Dankjewel, Marjolein. Het was.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En
1: tot de volgende.
0: We gaan even door.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: Fijne weekend.
0: Doei.
1: Tjus.

0: That's all, folks.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: What you've done to me.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: zo mooi.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne, of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem!

één oor en met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok.

Als ze de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen... hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Ik had al 2 meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een zondagse soep.

bellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloos me griek. Geef me een bloosbas voor het stevig fundament.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.